0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.

0: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Dosha met Memo.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
3: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
2: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden... kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en de organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20... terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 augustus. Op 9 augustus 1969 worden de hoogzwangere actrice Sharon Tate en vier vrienden in Los Angeles vermoord door leden van de sekte van Charles Manson. De gruwelijke moorden schokken de hele wereld en maken een einde aan het onbezorgde flower power tijdperk in Hollywood. Charles Manson wordt later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op 9 augustus 1986 treedt Queen op tijdens het Knebworld Park Festival in Engeland. Voor ruim 120.000 fans blijkt dit achteraf het laatste liveconcert van Freddie Mercury met de band te zijn. Het optreden groeide uit tot een historisch moment in de rockgeschiedenis. Op 9 augustus 2024 bevinden de Olympische Spelen van Parijs zich in de beslissende fase. Nederlandse sporters strijden om medailles in onder meer hockey, baanwielrennen en atletiek. Hun prestaties trekken miljoenen kijkers en luisteraars. Vandaag is de geboortedag van onder andere filmactrice Melanie Griffith, American voetbalcoach Deion Sanders, acteur Gijs Naber en zanger Stef Eckel. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè? Ja!
3: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: U zoekt correcte en nette consumenten.
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio. Headlines.
11: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Een dag na de inauguratie van een nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
14: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
13: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
15: Dasha met Memo.
16: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it.

0: Kennemerland Radio Info.
1: De Landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Aan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
3: hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
1: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
3: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
1: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20... terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 augustus. Op 9 augustus 1969 worden de hoogzwangere actrice Sharon Tate en vier vrienden in Los Angeles vermoord door leden van de sekte van Charles Manson. De gruwelijke moorden schokken de hele wereld en maken een einde aan het onbezorgde flower power tijdperk in Hollywood. Charles Manson wordt later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op 9 augustus 1986 treedt Queen op tijdens het Knebworth Park Festival in Engeland. Voor ruim 120.000 fans blijkt dit achteraf het laatste liveconcert van Freddie Mercury met de band te zijn. Het optreden groeide uit tot een historisch moment in de rockgeschiedenis. Op 9 augustus 2024 bevinden de Olympische Spelen van Parijs zich in de beslissende fase. Nederlandse sporters strijden om medailles in onder meer hockey, baanwielrennen en atletiek. Hun prestaties trekken miljoenen kijkers en luisteraars. Vandaag is de geboortedag van onder andere filmactrice Melanie Griffith, American voetbalcoach Deion Sanders, acteur Gijs Naber en zanger Stef Eckel. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker

0: 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken... los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
7: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS... dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland... voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling... door landbouw, industrie en verkeer. Een dag na de inauguratie van een nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla... is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen... om Infantino en organisatie te ondermijnen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught-omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20... terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 augustus. Op 9 augustus 1969 worden de hoogzwangere actrice Sharon Tate en vier vrienden in Los Angeles vermoord door leden van de sekte van Charles Manson. De gruwelijke moorden schokken de hele wereld en maken een einde aan het onbezorgde flower power tijdperk in Hollywood. Charles Manson wordt later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op 9 augustus 1986 treedt Queen op tijdens het Knebworth Park Festival in Engeland. Voor ruim 120.000 fans blijkt dit achteraf het laatste liveconcert van Freddie Mercury met de band te zijn. Het optreden groeide uit tot een historisch moment in de rockgeschiedenis. Op 9 augustus 2024 bevinden de Olympische Spelen van Parijs zich in de beslissende fase. Nederlandse sporters strijden om medailles in onder meer hockey, baanwielrennen en atletiek. Hun prestaties trekken miljoenen kijkers en luisteraars. Vandaag is de geboortedag van onder andere filmactrice Melanie Griffith, American voetbalcoach Deion Sanders, acteur Gijs Naber en zanger Stef Eckel. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Hilvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A. Kiss
2: me. Zet de airco aan.
3: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
5: Mmm, lekker.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
6: Dasha met Memo.
7: I've been trying to open up your eyes. Mm-mm. I've said it, but you don't get it.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of half drie vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

0: flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20... terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 augustus. Op 9 augustus 1969 worden de hoogzwangere actrice Sharon Tate en vier vrienden in Los Angeles vermoord door leden van de sekte van Charles Manson. De gruwelijke moorden schokken de hele wereld en maken een einde aan het onbezorgde flower power tijdperk in Hollywood. Charles Manson wordt later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op 9 augustus 1986 treedt Queen op tijdens het Knebworth Park Festival in Engeland. Voor ruim 120.000 fans blijkt dit achteraf het laatste liveconcert van Freddie Mercury met de band te zijn. Het optreden groeide uit tot een historisch moment in de rockgeschiedenis. Op 9 augustus 2024 bevinden de Olympische Spelen van Parijs zich in de beslissende fase. Nederlandse sporters strijden om medailles in onder meer hockey, baanwielrennen en atletiek. Hun prestaties trekken miljoenen kijkers en luisteraars. Vandaag is de geboortedag van onder andere filmactrice Melanie Griffith, American voetbalcoach Deion Sanders, acteur Gijs Naber en zanger Stef Eckel. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
9: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait op een bekende 24 uur Solex Race, waarbij teams met opgevoerde Solex dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Roan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel...

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Michael Jackson, Will You Be There? Het is 1993 geweest dat hij in de hitlijst genoteerd stond met dit nummer natuurlijk. Zondagochtend, 10 uur geweest. Goedemorgen, het is 9 augustus 2026. Het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch tot aan een uurtje of 12. Zometeen geef ik je even het WhatsApp-nummer. Kun je ons ook een appje sturen als je een leuk liedje wilt aanvragen uit 50 jaar pophistorie. Dat is nogal wat. Maar eerst even de populairste meidengroep die Nederland ooit gehad heeft. Dat zijn natuurlijk de Dolly Dots.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Dolly Dot waren dit, She's a Liar. De populairste meidengroep van Nederland. En als ik je nou vertel dat ze in de Aziatische landen nog veel populairder waren dan in Nederland, want dat is echt waar. Dat heeft Angela Groothuizen ooit verteld. Die was daar een keer op vakantie, liep daar een platenzaak binnen en zag daar gewoon, 10 jaar na dato dat ze gestopt waren dus, nog een poster hangen van de Dolly Dots en alle cd's en lp's waren daar nog te koop. En singeltjes en zo. Dus, goedemorgen René in de morgen met heel veel goede muziek voor je. Je mag ons ook even een appje sturen. 06 44 43 77 99. Laat weten wat ik voor je kan draaien. Dit is voor Sylvia Queen.

0: Nederland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Taylor Swift, The Love Story op Rivierenland Radio. Killer Queen hadden we nog van Queen, speciaal voor Sylvia. Ze vroeg hem aan, dankjewel Sylvia. Afgelopen week zijn ons wat beroemde mensen ontvallen. Tony Scott, 54-jarige leeftijd, leed aan de ziekte MS. We kennen hem met Gangsta Boogie, onder andere The Chief, de man die de hip-hop muziek nieuw leven inblies destijds. Johnny Kaagman van Earth of Fire, Idols jurylid geweest en hij heeft heel veel betekend voor de Nederlandse industrie, de Nederlandse muziekindustrie. 79 is hij geworden, leed aan de ziekte Parkinson. En afgelopen donderdag kwam dan nog acteur Peter Faber bij, die overleed in het bijzijn van zijn meest dierbare op 82-jarige leeftijd, vredig. Zo heeft zijn familie afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Hij speelde hoofdrollen in films als Max Havelaar, Schatjes, wie kent die niet, hè, die film. Fantastisch, Siske de Rat. Daarnaast was hij ook nog te zien in klassiekers als Soldaat van Oranje en A Bridge Too Far. Goedemorgen, dit is René in de Morgen met een Nederlandstalig liedje van Jeffrey Heesen. Die is aan het doorbreken. Dit is Van Mij Alleen. Met mij...

Het is een hele lange tijd geleden dat dit liedje in de hitlijsten genoteerd stond. Dat maakt het ook zo leuk als je dat dan af en toe gewoon terug hoort. Buck Spears hoorde je Making Your Mind Up. En Jeffrey Hasten hadden we nog. Van

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
1: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

lekkere dance classic was dit. Jimmy Bohorn, wie heeft er niet op gedanst op dit nummer? Spank. Zondagochtend, goedemorgen, het is 9 augustus 2026. Zometeen Hathaway had veel grote hits in de 90s. What is Love was natuurlijk de grootste, maar je hoort zometeen Rock My Heart. Maar eerst even Muita Buena, The Real Girl.

0: De hitsensatie uit Duitsland.
1: René Huizinga.
0: Hathaway, What Is Love, dat was de eerste. En de grootste misschien wel, dit was Rock My Heart. Daarna heeft hij nog een hele rustige gemaakt. I Miss You. Klopt niet onaardig, maar dat was heel wat anders dan het liedje wat je zojuist hoorde. Goed. Even het volgende, want Rivierenland Radio gaat deze zomer de studio uit en zoekt luisteraars op. Dat is leuk, hè? Vandaag, zondag 9 augustus, is het radiostation tussen 12 en 7 aanwezig aan brug 6 in Arendonk, België. Op het gezellige terras van het koffiehuis krijgen luisteraars en geïnteresseerden de kans om het team van Rivierenland Radio persoonlijk te ontmoeten en een kijkje te nemen achter de schermen van het radiostation. De middag die staat volledig in het teken van ontmoetingen en gezelligheid. Iedereen is dus van harte welkom om langs te komen, kennis te maken met de medewerkers en de presentatoren en te ontdekken hoe een radiostation achter de schermen werkt. Uiteraard is er ook gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of een drankje een gezellig gesprek met elkaar aan te gaan. Je bent dus welkom, hè? Arendonk, brug 6, België.

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rolf Sanchez was dit. De nieuwe Seekers hoorde je ook nog. Zeg, sinds vorige week hebben we een compleet nieuwe website. Rivierenlandradio.nl. Als jij even een kijkje wilt nemen, wat vind jij van onze nieuwe website?

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
1: In Sint-Piegels-Gestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Peter Frampton was dit. En Show Me The Way, 11 uur geweest op Rivierenland Radio op zondagochtend. Goedemorgen, 9 augustus is het alweer. Zometeen gaan we even de wedstrijden met je doornemen. Want de hoogste afdeling van het betaald voetbal, dat is de Eredivisie, die zijn weer aan het voetballen geslagen vanaf afgelopen vrijdag. Nou, welke wedstrijden staan er op het programma voor vandaag? Dat vertel ik je zometeen. Speciaal voor Yolanda, Tony Braxton komt eraan. He wasn't man enough.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Tony Braxton was dit, He Wasn't Man Enough. Uit de 90s, toen ze regelmatig in de hitlijsten te vinden was. Goedemorgen, zondag 9 augustus. Dit zijn de wedstrijden in de Eredivisie. Vandaag Sparta Rotterdam tegen Feyenoord, 12:15. Half drie vanmiddag Groningen tegen FC Utrecht. Zwolle Ajax. En om 16:45 de wedstrijd Heerenveen tegen FC Twente. Dit is René in de Morgen tot aan 12 uur met nu Maxime. Hoe dan ook.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als het grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Een man die veel te vroeg overleden is. Wat een vakman was dit, zegt Prince. Maar ja, dat heeft hij zelf wel een beetje in de hand gehad. Hè. Hij zat aan de drugs destijds, had een nieuwe drug geprobeerd. En werd onwel in de lift van zijn woning. Zo is het nieuws wat destijds naar buiten kwam. En dat is hem fataal geworden. I Would Die For You van Prince hoorde je. Maxime hadden we ook, hoe dan ook. Live radio kijken, dat kan vandaag. Daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen.

Misschien is jouw vader ook wel je beste vriend. In het geval van Alan Clark is dat zeker zo, want ze hebben samen dit liedje gemaakt, Father and Friend, Alan Clark. E.G. Daily, Say It, hoorde je ook nog. Rivierenland Radio, die gaat de studio uit. Ja, wegwijzen hier. We gaan op zoek naar luisteraars. En vandaag, 9 augustus, is Rivierenland Radio tussen uur 12 en 7 aanwezig. Bij Brug 6 in Arendonk, België. Op het gezellige terras van het koffiehuis krijgen luisteraars namelijk de kans om het team van Rivierenland Radio persoonlijk te ontmoeten. En lekker een kijkje te nemen achter de schermen. Hoe wordt nou weer radio gemaakt? Hè? Hoe zat dat dan ook alweer? Nou, dat wordt je vanmiddag allemaal duidelijk. De middag staat aan het teken vol ontmoetingen en gezelligheid. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 12 uur dus, Arendonk, België, Brug 6. Daar moet je zijn om de medewerkers van dit radiostation te ontmoeten.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was het afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Helene de Geest van de ANWB. De N59 Seroskerke-Hellegatsplein is in beide richtingen dicht bij Zierikzee door een ongeluk. Je kunt het beste richting Hellegatsplein de omleidingsroute U15 aanhouden. De andere kant op de omleidingsroute U16.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

Alex Warren was dit, Fever Dream. Een artiest die op dit moment erg populair is en de ene hit naar de andere hit maakt. En dat doet hij goed. Goedemorgen op zondagochtend. Dit is René, de morgen tot aan 12 uur. Met speciaal voor John, doe maar. Hij stuurde ons een appje, zou je Doris D willen draaien?

China Ethan op Rivierenland Radio. Zangeres die we ook kennen met The Morning Train en For Your Eyes Only. Dit was The Lover in Me. En voor John speciaal Doris D. van Doe Maar. Hij had gewoon even zin in wat nederpopmuziek. En dan kom je al snel bij Doe Maar, zo laat hij weten. En dat is zo. Dit zijn de Kings. What a Loose Sunset op Rivierenland Radio op zondagochtend.

0: Dierenland Radio, info.
1: De landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En nog steeds was dit I'm Out of Love. Dit was die René in de morgen voor deze zondag. Volgende week ben ik er weer natuurlijk op zaterdagochtend, tijd van 10 uur. Zometeen gaan we live met Rob de Vaan en Jos van Dijk. Ze zijn in Arendonk, België, bij Brug 6. Je kunt daar radio komen kijken. Nou, je kunt alles ook volgen via rivierenlandradio.nl. Ik wens je nog een fijne zondag en geniet ervan. Hè? Ja, geniet nog even van je laatste dagen van je vakantie en zo. Justin de Wild heb ik nog even. Dit is Cheerio. Tot volgende week.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.

0: En Queen Must Go On. Kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlive.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio.

0: Plus Radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DHB Plus radio. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Goedemiddag, we zitten hier zo live in Arendonk. En we hebben uitzendingen tot 7 uur. Jos van Dijk is aanwezig, Henry Seepman is aanwezig. Er zijn heel wat kippetjes aanwezig. Jos maakte terecht de opmerking. Nou, je kunt niet zeggen dat er geen kip is gekomen, maar die zijn er dus wel. Nou goed, blijf lekker luisteren. We gaan dadelijk ook eventjes de eigenaar van Brug 6 hier zo als het tand voelen, zeg maar. Waarom we eigenlijk zo'n beetje hier zo zitten en waarom het hier allemaal Brug 6 heet. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Nou, ik heb net al bij de aankondiging gezegd dat we zitten bij Brug 6. Patrick, die is de uitbater, hè? Zo heet dat er officieel, hè? Van Brug 6.
1: Zo noemen ze dat hier in België, ja, een uitbater.
0: Ja, maar waarom Brug 6, zeg maar? Zijn er nou 6 bruggen in Aredonk of zijn er 6 bruggen in het kanaal? Waarom heet dit Brug 6?
1: Goeie vraag. Er zijn 3 bruggen in Aredonk. Ja. Brug 4, brug 5 en brug 6.
0: Ja.
1: En vanaf Dessel gezien, vanaf de sluizen, wordt het hier richting Arendonk opgeteld naar brug 6. En in Reti, Ravels, is het brug 7.
0: Oh, oké. Okay. Weet je ook hoeveel bruggen er in totaal zijn in het kanaal?
1: Nee, ze noemen dat ergens, of verderop noemen ze het weer SAS. Dat is weer een Belgische uitdrukking voor een brug of een sluis. Dus ik weet niet tot hoever het doorloopt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, heel, heel erg benieuwd, zeg maar. Dus dan, ik ben het in Nederland niet gewend, zeg maar, hè, dat er bruggen worden. Ik kijk even Roger aan. Maar daar hebben de bruggen gewoon een naam of zoiets dergelijks. Maar niet gewoon 1, 2, 3, 4, 5 of 6.
1: Nee, zover ik weet is het gewoon brug 6. En dat was ook de reden dat om het makkelijk te maken voor de mensen... als je een afspraak hebt met iemand van, joh, waar zullen we afspreken? Geen moeilijke naam, maar gewoon lekker bij brug 6.
0: Ja, helemaal top. Wow.

0: De zon schijnt in het noordoosten van het land volop. Het zuiden en later het midden krijgen met meer bewolking te maken. Het blijft wel droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 graden aan de kust... tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 18 graden. Morgen een tweedeling in het weer. Aan het begin van de dag is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Later maakt de bewolking plaats voor meer opklaringen. De wind zit in de noordwesthoek en overdag wordt het aan zee een graad of 21. In het midden van het land wordt het gemiddeld 23 graden. En in het zuidoosten kan de thermometer de 27 tot 29 graden aantikken. Op dinsdag is het wat frisser dan de voorgaande dagen met gemiddeld 18 tot 25 graden. Opnieuw is er geen regen van betekenis in zicht en krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Nou, we zitten in de studio, hier zo lekker in Arendonk. De studio bestaat eigenlijk gewoon uit een tent. Tegenover me zit Patrick, dat is de uitbater van Brug 6. En Brug 6, zeg maar, behalve dan de brug waar we het al net over hebben gehad, het gebouw, zeg maar, waar we eigenlijk tegenaan kijken, dat is eigenlijk het oude brugwachtershuisje.
1: Ja, het is een zowel werk als woningplek voor de brugdraaier vanuit vroeger uit. Het pand is afkomstig van 1899.
0: Ja.
1: Het is 127 jaar oud dus. Het heeft gelukkig ook de oorlog goed doorstaan. Het is in 2017 gerenoveerd. En na de renovatie heeft het 2 jaar leeg gestaan. Totdat ik uiteindelijk in 2020 het heb omgeturnd tot een koffiehuis.
0: Ja, en ook een B&B, hè?
1: En een B&B, ja. Er zijn een aantal kamers, die zijn ingericht. Mensen kunnen een beetje ervaren hoe het is om in een oud gebouw een nachtje door te brengen. Of meerdere, uiteraard.
0: Ja, is het boven bij wijze van spreken voor de B&B authentiek ingericht?
1: Nou, je hebt houten vloeren. Dat is niet veranderd. Maar om om de B&B een beetje naar deze tijd te brengen, hebben we wel uiteraard het sanitair voorzien van een lichtbad. Mooie dubbele wastafel, mooie spiegel. En ook de kamers zijn van alle gemakken voorzien wat je van een B&B mag verwachten.
0: Ja, dus als een beetje kortom kunnen schrijven, de buitenkant, zeg maar, is historisch. De binnenkant is een beetje naar deze tijd gebracht.
1: Ja, vroeger stond het pand op de lijst van erfgoed. Ja. Dus monumentenzorg. Maar doordat het nu een andere bestemming heeft gekregen, is het van die lijst afgegaan.
0: Oké.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zo, en je vertelde net, zeg maar, ook even tussen de muziek door. Het heeft ook nog een beetje een andere functie hier, hè?
1: Ja, los van het feit dat we uiteraard een koffiehuis zijn en een B&B, is de locatie ook een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo heb ik hier ook een jonge man als hulp, die hier hartstikke goed zijn best doet. En hem ook een 3 dagen in de week een dagbesteding biedt.
0: Oké, okay, nou, hartstikke leuk. En die verzorgen dadelijk ook de lunch hier voor ons?
1: We gaan straks een soepje doen en hij zal daar onder andere in helpen.
0: Ja, en nu wij vandaag hier zo zijn, zeg maar, heb je de lunchkaart een beetje uitgebreid of heb je iets speciaals gedaan voor de gasten?
1: Nou, normaal heb ik ontbijtjes of lunch op reservering, maar gezien de drukte heb ik dat nou een klein beetje afgehouden, want ik heb al wat extra personeel moeten aantrekken. Dus, maar normaal is het in ieder geval zo dat mensen uiteindelijk voor een heerlijk ontbijtje of een lunch altijd bij ons terecht kunnen.
0: Nou, we zijn dadelijk heel erg benieuwd. Wij gaan nu eventjes op naar de headlines. Ik moet trouwens nog René Huizinga nog bedanken voor de afgelopen 2 uur. Maar ja, René die zit in de studio, dus die heb ik helemaal niet gezien. En Francis doet normaal dit programma, de lunchroom. We gaan dadelijk wel lunchen. Francis is op vakantie en Stefan die valt in. Maar die wou niet naar België rijden, zeg maar. Dat vond hij ietsjes te ver. Dus dan is er gewoon volgende week weer. Patrick, wij spreken jou vast en zeker in de loop van de dag nog wel.
2: Helemaal goed.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. Beide toestellen maakten op tijd een noodstop. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

Oké, dat waren natuurlijk de headlines. En je hoorde ook Bouncer met Magnetic. Verder met de volgende plaat. Hier is David Grant en Could It Be I'm Falling In Love.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup-wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Oké, we zijn zo weer bij je terug na 1 uur hier op Rivierenland, live vanuit België.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland.

0: Het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een zeppelin van 75 meter lang bepakt met meetapparatuur onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in het Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilse Loop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Dit was natuurlijk Change of Heart. Welkom terug bij de Vierland Radio. Tweede uur live vanuit Arendonk bij Brug 6 zitten we op dit moment. Live uitzending. En Rob de Waan loopt al rond op het terras en gaat een van de gasten interviewen.
1: Ja, ik loop inderdaad rond op het terras. Het is al aardig vol hier zo, het terras. Eens even kijken, we hebben hier zo een meneer met een wit t-shirt. Eens even kijken. Meneer, wat is uw naam?
2: Hans.
1: En bent u speciaal voor de radio gekomen of komt u wel vaker hier?
2: Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik had het op Facebook gelezen. Ik denk, nou, daar ga ik eens naartoe, daar ga ik eens kijken.
1: Ja. Luister je vaak naar Rivierenland Radio?
2: Ja. In de wagen sowieso altijd. En thuis, ja, als de radio aan hebt staan.
1: En heb je een ongestoorde ontvangst kunnen hebben tot hier zo toe?
2: Nee, hij is 3 kilometer hiervoor is hij een paar keer weggevallen. Maar de rest, de hele rit vanuit Uden, geen enkele keer uitgevallen. Was een goede ontvangst.
1: Ja, dat is mooi om te horen. En gaat u dadelijk hier nog iets nuttigen of lunchen?
2: Nou, ik heb net een worstenbroodje op en koffie. En ik ga dadelijk wel, straks wel weer wat pakken.
1: Ja, oké, okay. Nou, ik wens u heel veel plezier vandaag.
2: Ja, dank u wel.
3: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Zo, inmiddels hebben we al lunch gehad en daar zat toch wel lekker sausje overheen eigenlijk. Hè? En er was vroeger ook een leuk plaatje van gemaakt. Hier is Ketchup Songs, hier is Las Ketchup.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Kressen, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio.
0: De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang.
0: Met de beste hits voor jong en oud.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: En dat was natuurlijk Jimmy Cliff en Hakuna Matata. We gaan nu even naar de headline.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten?
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole.
1: Rivierenland Radio.
10: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: Dasha met Memo.
12: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it.

Dat was natuurlijk de flitsschijf van deze week. Je hoorde Memo Dasha. We gaan lekker door met I Don't Wanna Dance. Er mag wel gedanst worden hier op het terras. Hier is trouwens Eddie Grant.

0: Nederland Radio Info.
1: Boerenrockfestival vindt dit jaar plaats ook weer in het Drentse Drouwenmond aan de Verbindingsweg. Festivalterrein wordt weer een muzikaal agrarisch spektakel van 13 tot en met 16 augustus aanstaande. Het dorp staat volledig in het teken van 4 dagen feest waarbij muziek, cross en judo, trek-en-trek, kermis en camping samenkomen tot een typische nuchtere maar zeer uitbundige festivalervaring, beleving. Overdag is er veel actie op en rondom het terrein met motoren, tractoren en wedstrijden. Avonturen zijn er vooral live optredens en feesttenten met verschillende stijlen aan muziek die voorbij komen. Optredens onder andere daarvan Suzanne Freek, Fleming, Outsiders, La Fuente, Brennan Hart, Jan Smit, André Hazes junior en Jannes. Dat allemaal dus op Boerenrock Festival 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, ik was helemaal verliefd op die dames van Fun Fun. Natuurlijk een van de grootste hits, was dat Color My Love. En we gaan verder met Train. Here's 50 Ways to Say Goodbye.

0: wereld eindwissel wat mij betreft. Zometeen na het nieuws Jacco natuurlijk. Blijf lekker luisteren hier op Rivierenland Radio vanuit Arnhem, België.
1: Ja, ik heb Jacco nog niet gezien, dus zullen ze die nog niet. Wie weet kan hij de weg niet vinden.
0: Oké, dat zou kunnen.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem.

0: in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De Zeppelin vliegt vrij laag op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Alphen aan Kamp kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Jackson Hole. Wat is dat lekker om mee te beginnen. En dat allemaal vanaf het terras hier in Arendonk van het koffiehuis zitten we. En het terras is nog niet helemaal volgelopen met mensen. Er zitten mensen aan een versnapering. En zover ik nu kan zien, zijn het mensen die bezig zijn met een alcoholvrij drankje allemaal. Maar ik denk dat zo rond dit tijdstip misschien toch ook wel een beetje de alcoholische versnaperingen toch wel voorbij zouden kunnen komen. Je weet het maar niet. Goed, vanaf het terras zijn wij hier tot een uurtje of vier op Rivierenland Radio met het programma Muziek Masters. Ik zou zo zeggen, blijf gezellig bij of sterker nog bij in de buurt. Kom gezellig langs.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Rossen, we kijken even naar boven, want je had voorspeld dat het vandaag toch een graadje of 32 zou worden. Ik zie het er nog niet aan af dat het 32 graden is. Wel, het Vlaamse kruis komt voorbijgereden met de zwaailichten aan. We zitten vlak bij het kanaal. En ik ben benieuwd of er vandaag ook nog eens een gezellig bootje voorbij komt varen. Dat zou natuurlijk wel hartstikke leuk zijn allemaal. Terwijl de dame die de bestelling opneemt met de pinautomaat voorbij komt, zou ik zo bijna willen zeggen, zullen we weer gewoon een lekker plaatje gaan draaien. En dan komen we straks met spannende verhalen terug hier vanaf het terras.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Ja. We zitten te kijken naar elkaar. Hij hoort me niet. Dan komt dat het volume hier toch wel gezellig aanstaat. Hier op het terras van Brug 6, het koffiehuis. Het is niet alleen koffie, hè Johan, die we hier schenken.
1: Nee, ik lust helemaal geen koffie, dus het komt even goed uit. Ik loop eventjes op het terrasje, want ik was net even op weg hier zo naar de studio, even in de auto iets halen. En toen kwam ik iemand tegen en die zegt, hallo Rob de Vaan, maar die persoon die ken ik helemaal niet. Dus ik ga toch eens even kijken van wie dit is. Wat is uw naam?
2: Berry.
1: En waar komt Berry vandaan?
2: Tilburg.
1: En doe je ook iets in de radio?
2: Wel gedaan. Ja.
1: Welk radiostation?
2: Dat moet heel ver terug in de tijd. Begin jaren 80.
1: Een station wat in Poppel uitzond?
2: VOI bijvoorbeeld.
1: Dat zegt me helemaal niks. Oké.
2: Dat zegt jou wel iets. Eagle?
1: Eagle, ja. Eagle, daar zit hier gewoon hier in Arendonk ook. Ja, daar heb ik dus ook programma's voor gemaakt.
2: Dus uit die hoek kennen we elkaar.
1: Ah, dat is leuk. En ben je nou speciaal voor Rivierenland hier zo? Of?
2: Daar reed hij. En een kopje koffie drinken onderweg. En toen kwamen we hier terecht.
1: Dus het is eigenlijk een verrassing, zeg maar, dat je mij weer tegenkwam in het wild.
2: Passing by. Ja, precies.
1: Nou, ik hoop dat je een leuke middag hebt hier zo. En hebben ze de koffie al gebracht of al iets besteld?
2: Die wordt nog opgenomen, maar dat komt helemaal goed.
1: Nou, heel veel plezier.
2: Jawel.

0: gaan weer even kijken of hij weer een fantastisch iemand heeft gevonden hier op het terras. Terwijl de zon doorbreekt, gaat meneer De Vaan weer even langs bij mensen.
1: Ja, nou, we hebben al eerder in de uitzendingen bij Patrick gehad, de uitbater van Brug 6. Maar een van de mensen waar hij het over had is Steven. Goedemiddag, Steven.
2: Goedemiddag.
1: Ja. En jij werkt hier zo één keer in de zoveel dagen, hè?
2: Woensdag, donderdag en zaterdag en zondag nu.
1: Ja, oké. Okay. En vandaag nu, in verband met Rivierenland, een dagje extra.
2: Ja, we hebben een extra.
1: Ja. Nou ja, die meneer die daar achter de microfoon zit, die heeft nog geen drinken gehad, zeg maar. Nicolas ook nog wel een cola. En misschien hier zo de medewerkers van de radiostation ook. Kun jij daarvoor zorgen?
2: Zal we eens goed horen gaan. Ik zal het een liedje zeggen.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Johan, je bent hartstikke goed bezig. Dat houden we erin. Wij gaan weer eens even kijken of er nog een prachtige plaat voorbij kan komen. Oftewel, die stroomt vanuit jouw radiospeaker.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio. Rivierenland.

We zitten hier op het terras van het gezellige koffiehuis. De uitleg over het prachtige gebouw, dat hebben we al gehad. En ik zit ook naar antennes te kijken. En zouden dat DAB-zenders kunnen zijn? Nee, wordt er tegen mij gezegd. Dat zijn antennes die allemaal te maken hebben met de brugwachter die er niet meer zit. Maar die overal en nergens zitten en die kunnen dan op schermen meekijken. En dan kunnen ze zien wanneer er een boot aankomt. En dan moet de brug natuurlijk worden opengezet, zodat de boot door kan varen. Het zonnetje schijnt in Arendonk. Het terras is gezellig, is leuk. En er komen allemaal mensen langs en die kijken naar je van, wat zit daar een maloot met een koptelefoontje op? Wat is hij daar aan het doen? Nou, gewoon radio aan het maken.

0: Kunststand Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait op een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solexen dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een drukbezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Volgens onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, WC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wat me opvalt, meneer De Vaan, is dat er ontzettend veel mensen op den Velo hier naartoe zijn gekomen.
1: Ja, en ik kreeg net ook nog een berichtje.
0: Oh.
1: Maar vroeger heb ik in Den Bosch gewoond, op de Donk.
0: Ja.
1: En daarnaast mijn buurjongen, dat is chef Hentenaar.
0: Okay.
1: En die zit mee te luisteren. Nou, dus chef, bij deze de groeten.
0: Op welke frequentie zitten we in Den Bosch?
1: 6C.
0: 6C, hè? Ja. Nou ja, ik weet ook dat mensen in de omgeving van Eindhoven gezellig zitten te luisteren allemaal. Zal ik eventjes gaan zwaaien?
1: Eindhoven is 5A.
0: Dat is weer 5A, hè? Oh, leuk allemaal, de THB.
1: En dat laten we dan ook de mensen in Tilburg ook even goede dag zetten. Want die kwamen uit Tilburg.
0: Ja.
1: En die luisteren op 8A.
0: Ja, mooi. En dat is Loon op Zand, hè? En als ik dan daar langs rij met mijn wagentje. En dan zit ik zo naar die mast te kijken, heel hoog. Ja. Prachtig is dat allemaal, hè?
1: Heb je onze antennes zien hangen dan?
0: Nee, want ik moet op de weg letten.
1: Ja.
0: Maar in Eindhoven, daar staat de mast op de Krooi. En die staat echt pal aan de snelweg.
1: Ja.
0: Nou, kan ik ze heel goed zien. Dat is het fijne.
1: In Ossen kun je ook bij de mast komen.
0: Oké, dan moeten we dan nog eens een keer gaan doen.
1: Ja.
0: Goed, wanneer komt het zonnetje weer terug?
1: Ja, het zonnetje. Oh, zo.
0: Oké, nou, dan houden we je eventjes aan.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk weer klaarstaan een lekker zomersplaatje.

0: Dit was dan alweer het eerste uurtje van Muziek Masters op deze zondagmiddag 9 augustus van het jaar 2026. Nog tot vanavond 7 uur zitten we hier gezellig op het terras van het koffiehuis aan de brug nummer 6 aan het kanaal van Dessel naar Arendonk. Ik zou zeggen, tot zometeen na het nieuws.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer. In het noordoosten

0: Zonnig in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Mijn naam is Martijn de Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: het terras van het koffiehuis in Arendonk. We zitten hier nog tot een uurtje of zeven. En we gaan nu beginnen aan het tweede uur van Muziek Masters op deze zondagmiddag. En de zon is weer terug van weg geweest. Er komen allemaal mensen aan op zijn fiets. En dat betekent dus echt dat het een fietsencafé is. Oftewel, waar de fietsers langskomen en dan denken van... hey, we gaan eventjes hier aangenaam verpozen aan het water. Je kijkt hier namelijk uit over het kanaal. En dat is allemaal hartstikke gezellig om naar te kijken. De zangeres die straks hier live gaat optreden... die is inmiddels ook al binnen, dus dat wordt ook hartstikke gezellig. Maar nu gaan we even weer een lekker stukje muziek draaien. Hier vanaf het terras.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Ik zat net eventjes met de techneut van dienst hier te praten. En ik had het in het eerste uur over dat we een plaatje hadden gedraaid van Michael Jackson. Maar Michael Jackson, die hebben het eerste uur even niet gedraaid. Maar in de tweede uur, ja, het moet kunnen natuurlijk, hè. Het is een live uitzending vanaf het terras. En dan is er altijd wel iets waar je denkt van, hé, dat gaat niet helemaal zoals het zou moeten. Maar inmiddels worden, zoals ze hier zeggen, de pintjes uitgeserveerd. En dan zit ik ernaar te kijken. Nee, je mag nog niet. Pas na vieren mag jij een pintje gaan drinken. Want tijdens de uitzending hebben we duidelijk afgesproken, we houden het bij een frisje. En bij de huidige temperaturen komt het uitstekend uit. De temperatuur hier in Aardedonk is inmiddels gestegen naar 31 graden.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Het terras van Brug 6, het koffiehuis aan Brug 6. En als je dat in je navigatie zet of op je fietsnavigatie, dan kom je er vanzelf langs, want er is een prachtig fietspad wat langs het kanaal gaat. En als je bijvoorbeeld van Reusel komt, nou ja, dan is het de grens oversteken. Bij de stoplichten ga je rechtsaf. En dan is het alsmaar doorrijden totdat je op een gegeven moment de brug ziet. Die wordt ver van tevoren al netjes aangekondigd. En als je met de auto komt, is het best wel interessant om eventjes te kijken of je ook misschien je tank vol kan gaan gooien met benzine. Want de tankprijs, ik heb zojuist ook getankt, is €1,71. Daar kunnen ze in Nederland nog een puntje aan zuigen. Maar goed, daar gaan we het maar verder niet over hebben. En dat is weer politiek getint allemaal. Wij zitten hier op het zonnige terras. En u zijt allen van harte welkom om gezellig langs te komen.

Dat waren de jongens van de formatie Bros. When Will I Be Famous? En als ik zo hier op het terras rondkijk, zal ik dan ook nog beroemd kunnen worden als radio-dj? Nou, we kijken allebei elkaar aan en dat zal toch wel meevallen. Want de mensen die op het terras hier zitten, die doen allemaal gezellig zijn ding. Wij gaan met Jeroen van der Boom en jij bent zo naar de headlines van

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Reuzeldermierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
3: Dit is de flitsschijf van deze week.
4: Dasha met Memo.
5: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it.

Dat was onze flitsschijf voor deze week. En later vandaag vanaf het podium hier op het gezellige terras van het koffiehuis Brug nummer 6 in Arendonk. Dan gaat Johan nog de nieuwe flitsschijf bekendmaken voor de komende week. En we hadden hier zometeen sensatie. We hoorden een soort bel rinkelen. Je zal dan denken van, het is alarm. Nee, de brug ging open. Jawel, de brug hier, het kanaal van Dessel naar Arendonk, die moest open. Want er kwam een bootje voorbij, een plezierachtig bootje kwam voorbij gevaren. En dat waren de mensen uit Boom die op het bootje zaten. En ik weet niet of ze op een DAB-radio zitten te luisteren. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. En dan kunnen ze gezellig meeluisteren naar wat wij hier allemaal op het terras aan het doen zijn. En als ik zo eens kijk naar het terras, dan valt mij op dat het voornamelijk 50 plus is wat hier zit. Op Roger na, die is de jongste zo'n beetje hier. Yes. Maar dat maakt allemaal verder niet uit. En als ik mijn lijstje goed volg, gaan wij nou door met George Michael en Andrew Wesley, oftewel de heren van Wham. En we gaan het hebben over de Young Guns.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Ik zie allemaal wel bekende mensen opeens voorbij komen. Hadden we net Katy Perry. Eigenlijk moeten we dat aan Marjon vragen, want die weet natuurlijk het intro altijd goed te raden. Hè? Of niet? Ja. Soms wel, soms niet, hè? Maar was jij niet beter dan Ronald?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een gast hier in de studio. Ja. Hoe vind je ons?
1: Nou, het ziet er heel gezellig uit, hè, ja. Hier. Echt super.
0: Ja, leuk dat je gekomen bent.
1: Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: En gaat nou je radiohart ook weer wat sneller kloppen, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Heb je nou niet zoiets van, hier zou ik ook wel bij willen komen?
1: Ik zal erover nadenken.
0: Hij zal erover nadenken. We hebben het ook al gehad over de intro's, want Marjon, dat is een verhaal natuurlijk, hè? Marjon, die heeft jou een keer verslagen bij een wedstrijd op een andere radiozender, hè?
1: Ja, met die intro rally.
0: Ja, ja, ja. Dat ja. En dat was minder allemaal, hè?
1: Ja, en ja. Ze was zelfs zo grappig om een titel te verraden voor de hele zaal. Dus dat was ook wel grappig.
0: Dat was weer minder allemaal, natuurlijk.
1: Had ze niet in de gaten.
0: Nee, totaal niet.
1: Vloekte er gewoon uit.
0: Nee. Als je het hier zou moeten omschrijven, waar wij zitten. Ik heb het al een paar keer gedaan, maar nu weer nieuwe ogen die het zien. Hoe vind je het hier eruit zien?
1: Nou, het zit op een mooi terras, langs een kanaal, ja. Bij een eethuis, koffiehuis. Een koffiehuis. Heel gezellig. Het zit helemaal vol terras.
0: Ja.
1: En midden in de natuur, hè?
0: Ja.
1: Van Arendonk. Dus,
0: dus
1: ziet er goed uit.
0: We hebben al te horen gekregen op 20 augustus, moet ik niet verder vertellen. Oh. Dan staan we op de jaarmarkt in Zaltbommel.
1: Oh, kijk.
0: Dus een dagje vrijgenomen. Want dat is op een donderdag. Oké. Okay. Oh. Nou, leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: En vergeet zo meteen niet benzine te tanken, want dat is hier heel goedkoop.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké, dan dank je. Gaan we een muziekje draaien, Roger? Doen we.

0: En weet je wat leuk is van op het terras zitten? Dat je als radiostation naar buiten treedt. Dat er dan mensen langskomen bij de radio. En ik heb weer een bekende gevonden. Hoe lang is het geleden, Sander Oetake, dat we elkaar gesproken hebben?
1: Hoe lang is het geleden dat wij elkaar gesproken hebben? Nou, dat zal best wel 10, 15 jaar geleden zijn misschien.
0: Is het zo lang geleden?
1: Weet ik niet hoor, misschien wel. Nee. Misschien ben ik pessimistisch.
0: Time flies, hè?
1: Time flies, ja.
0: En,
1: de radiowereld is klein, hè?
0: Een heel klein wereldje is dat al. En mijn verbazing was opeens groot. Ik zag op de WhatsApp een nieuwe medewerker tevoorschijn komen. Precies. En toen zag ik Sandro voorbij komen. Ja. Ik denk, het zal toch niet, hè?
1: Ik had al maanden mijn aanmeldmail in de mailbox staan, maar nog geen tijd gehad en puf om het zeg maar verder te versturen. En toen had ik het gedaan. Dus zag ik opeens ook jouw naam op de website staan.
0: Ja.
1: De wereld is klein, gezellig.
0: Ja, iedere zaterdag zondagmiddag tussen 2 en 4 muziekmasters.
1: Echte muziek master, hè?
0: Ja. Dat is mijn programma hier op Rivierenland Radio.
1: Ja, daarom.
0: Maar de toekomst, jij gaat wat leuke dingen doen? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, ik ben een radioman, dus ik ga zeker weer radiodingen doen. Maar ja, we laten het gewoon even rustig zijn gang gaan. En leuk om even de mensen te leren kennen hier op het terras. En,
0: Oké, gezellig.
1: Ja, precies. Nou,
0: u weet het, u bent altijd van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: We zullen het maar niet hebben over het voetbal van gisteravond, hè?
1: Nee, ik ben geweest, maar het was een teleurstelling. Een
0: zware teleurstelling, hè? Ja, 2-2 tegen Fortuna Sittard.
1: Precies.
0: Ik geloof dat ik zelf nog samen met jou, als wij in de spits hadden gestaan, hadden wij er wel een paar in geknald. Maar goed, als
1: ik
0: de mensen...
1: Ik durf de uitdaging niet aan, maar...
0: Toch niet. Rob de Vaan, die komt zometeen tussen 4 en 7 live hier vanuit de tent... Partytent van Rivierenland Radio. Wat vind je trouwens van de aankleding hier?
1: Ja, ik zag jou meteen zitten, dus...
0: Het valt meteen op, hè? Dus ja, kijk, de mensen die hier op het terras binnenkomen, die zien ons meteen zitten natuurlijk, hè? Ja. Goed, ik heb niet meer zoveel tijd volgens mij. Het nieuws zit eraan te komen van 4 uur. En daarna Rob de Vaan, die heeft ook volgens mij met Dolce... heeft hij live optreden zometeen. Gaan we hier krijgen op het terras. En de pintjes worden opengetrokken, zie ik. Ja. De duvels, als ik het goed zie. Dus ik ben klaar zo, dus dan mag het, hè? Dan mag het, hè?
1: Dat mag het.
0: Oké. In ieder geval, blijf er even hangen tot minimaal 1 uurtje of 7. Want tot zo laat zijn we hier bij Rivierenland op het terras van het Koffiehuis Brug nummer 6. Wat mij betreft, nog een fijn weekend verder en tot volgend weekend.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder.

0: geluid en de mooiste muziek? Yeah! Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg, hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Zo, kijk, even Jacco bedanken en iedereen die hier zo nog op het terras aanwezig is. En weet je wie ook op het terras aanwezig is? Dat is Dolce. Die gaan we dadelijk zo eventjes voor de microfoon halen. En ze gaat dadelijk ook nog eens een keer live optreden hier zo in de studio. In onze tentstudio, hè, dat mogen we wel zeggen, toch, hè, Roger? Ja, Roger is er helemaal mee eens. Nou, we hebben hele leuke platen voor je klaar liggen. Maar het mooiste waar we de mensen allen naar uitkijken is het optreden van Dolce.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: Ja, live vanaf het terras in Aredonk. Dolce, die was een paar weken geleden in de studio. En nu hier in Aredonk. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Ja, wat gezellig.
0: Dat is gezellig. Nou, dat is toch wel heel wat anders, hè, dan onze klein hokje in Nederland.
1: Nou, dat ook. Maar we hebben ook wel heel lekker weer meegenomen.
0: En vandaag gebracht door je vader, zeg maar. De chauffeur wordt heel goed geregeld.
1: Zeker, bij
0: ja. Wat is er in de tussentijd gebeurd, Dolce? Behalve dan dat je flitschijf bent geworden bij ons.
1: Ja, nou, ik ben ook heerlijk op vakantie geweest. Maar ik heb ook een nieuwe schrijfsessie gehad. En ook weer gewoon nieuwe muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat stopt natuurlijk nooit. Dus weer lekker veel aan het schrijven. En ook alweer de laatste puntjes op de i aan het zetten voor mijn aankomende nieuwe single.
0: Aha.
1: Dus er is veel bezig.
0: Ja. Ja. En waar moeten we aan denken, zeg maar, voor de nieuwe single? Welke richting gaat het dan op?
1: Nou, het is nog steeds natuurlijk country pop.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel leuk nummer. Het is stiekem een van mijn favoriete nummers die ik wel heb geschreven. Waarin ik eigenlijk een soort van thema belicht. Waar ik het idee heb dat iedereen dat wel ooit een keer in zijn leven heeft meegemaakt. Maar nog niet zo snel wordt of gezegd wordt of over gepraat wordt.
0: Ja.
1: Maar dat horen we dan wel.
0: Ja,
1: ja, maar opschrijven.
0: Is het niet altijd zo, zeg maar, dat het laatste nummer toch het meest favoriete van je is?
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is zo. Ja, ik weet nog het moment dat ik Break Your Heart schreef. Dat is toch ook alweer een tijd geleden dat die echt gemaakt is.
0: Ja.
1: Dat echt op dat moment was ik natuurlijk helemaal volop van, oh, dit is je favoriete nummer. Maar dat is ook het leuke aan muziek maken. Gewoon na iedere sessie denk je weer van, oh, dit is mijn favoriet. En dan heb je weer een nieuwe sessie en heb je weer een favoriet. En dat blijft magisch.
0: Ja. En hoe oud is Break Your Heart dan, zeg maar, voor jou dan?
1: Een jaar.
0: Een jaar?
1: Oh, ja, die is al wel een jaar oud. Ja, en 4-5 weken geleden pas uitgebracht.
0: Ja.
1: Dus,
0: en gisteren was je dus de hoogste nieuwkomer in de Frits en de 50.
1: Ja, wat fantastisch.
0: Ja, dat is ook echt, god, 41, dat is voor een flitschijf is niet verkeerd.
1: Nee.
0: Dus dan, en ik heb de lijst van volgende week al gezien.
1: Oh. Ja.
0: En ik zou zeggen van, luister maar in de laatste anderhalf uur ongeveer.
1: Oh, oké.
0: Dus
1: okay.
0: Gisteren zat je in het eerste half uur, dus dan heb je een beetje idee welke kant het op
1: gaat. Ja, dat gaat goed.
0: Dat gaat goed.
1: Ja, wat top.
0: We gaan dadelijk de plaat natuurlijk ook draaien.
1: Ja,
0: je gaat dadelijk ook zo optreden, maar we gaan eerst nog even een muziekje draaien. En even luisteren naar het weerbericht.

0: Er zijn flinke zonnige perioden, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking bij. Het blijft wel droog bij temperaturen van 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond is het helder met ook wisselende bewolking. Regen valt er niet en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Morgenochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Nou, Dolce, je hoort hier zo al het applaus, zeg maar, van het terras. Dat moet ook.
1: Dat is niet eens gespeeld.
0: Dat is niet eens gespeeld. Nou, dat gaat dadelijk nog veel enthousiaster worden, denk ik zo. Oh. Ja, je gaat niet je nieuwe single spelen. Klopt. We gaan terug in de tijd, hè?
1: Ja. Ja, ik heb vorig jaar heb ik Lucky uitgebracht. Dat is het nummer wat ik zo voor jullie ga spelen. En Lucky is eigenlijk de title track van de EP waar ik nu mee bezig ben.
0: Oké. Okay.
1: En het is een song die heeft eigenlijk een dubbele betekenis voor mij. Het is, de hoek is I'm lucky I'm blind. Gelukkig ben ik een beetje blind. Ik ben ook een beetje slechtziend. Maar de uitspraak die ik daar eigenlijk altijd wel eens over zeg, want ik draag verder geen bril, is dat mensen mij vragen van, maar zou je niet dingen beter willen zien of zo in het leven? Wil je niet dingen wat scherper zien? En eigenlijk zeg ik daarop soms van, nee, dat hoeft niet. Ik hoef niet alles te zien. En we horen tegenwoordig superveel om ons heen. En we zien heel veel. Ook dingen die we misschien niet altijd willen zien. Of dingen die ons heel ongelukkig kunnen maken. En dan ben ik eigenlijk wel blij als ik af en toe even mijn fictieve bril kan afzetten. Om me daarvoor af te sluiten. En gelukkig ben ik dan soms een beetje blind. En kan ik leven in dat stukje wat ik dan bescherm.
0: Nou, dan gaan we met z'n allen een beetje blind zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen van succes.
1: Dankjewel.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Fantastisch.
3: Dankjewel.
2: Ja, fantastisch. Ja, misschien moet je die plaat toch nog eens een keer opnieuw uitbrengen.
3: Dat zou zeker kunnen.
2: Ja,
3: maar
2: het wordt de titel van die MP, klopt, zeg maar. Dus ja, ja. Hij zal dadelijk toch voldoende in de belangstelling komen.
3: Zeker.
2: En de single die wij de afgelopen weken veel in de belangstelling hebben gezet,
3: ja,
2: is natuurlijk jouw nieuwe single.
3: Break Your Heart.
2: Break Your Heart, ja. En het was de hoogste nieuwkomer in de flitsende 50. En Roger die gaat hem nu instarten.

0: Daar was hij. Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja, een hele mooie single zeg maar van je. Dus,
1: dankjewel.
0: Ja, en ik heb nog een verrassing voor je.
1: Oh jee.
0: Ja, want mensen van jouw leeftijd luisteren eigenlijk heel erg weinig radio.
1: Klopt.
0: Heb jij je radio thuis?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, heb ik niet.
0: Daar gaan we nu veranderingen in brengen. Oh. Oh, want dan kun jij volgende week zelf luisteren naar de Flitsende 50.
1: Oh, dit vind ik echt heel leuk.
0: Ja.
1: Oh, wat top dit. Oh, dat vind ik. Ja, want ik luister in de auto wel veel radio, maar ik kan dat thuis dus niet. Nee, ja. Dus dit vind ik echt heel leuk. Ja. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Tot lief. En bedankt voor je komst.
1: Nou, jullie bedankt.
0: Oké. Okay.
1: Thanks.
0: Dank.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede is de vertraging een kwartier.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
9: Wow.
8: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, nou zitten we weer gezellig, Roger en ik, hier zo naast elkaar in de verbouwde studio hier zo van Rivierenland Radio. In Arendonk zitten we bij Brug 6. Je hoorde ze juist, Emma Heesters met Heartbreaker. En we gaan nu luisteren naar Roy Orbison met You Got It.
2: Every

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, ik heb netjes de playlist gekregen van Roger. Want Roger doet samen altijd met Anita de muziek uitzoeken. Anita zit waarschijnlijk thuis te luisteren of is heeft het gehoord op. Nee, die zou thuis luisteren. Ja, dan wordt hij zo door Roger. Ja, waarschijnlijk zit hij ons te controleren, zeg maar. Of wij ons werk goed doen, dat denk ik, ja. In private, dus die Springfield. Nou, laten we die dan speciaal voor Anita draaien. De volgende plaats. Nou, tot.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Underground.
1: Ja, kijk, Henry die zit hier ook in de studio. En die zit eventjes herrie te maken. Ik hoor gewoon allemaal muziek op de achtergrond. Hartstikke leuk, Henry. Henry, die kun je trouwens aanstaande vrijdagavond weer horen. Tussen 7 en 8 uur met Memories. En ja, we nemen dat eigenlijk meestal samen op, zeg maar. Hartstikke gezellig. En zoals je dat vrijdag kunt horen, hebben we er behoorlijk plezier in gehad. Nou, de volgende speciaal voor jou, Henry.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1,5 uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn.

0: Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Helene de Geest van de ANWB. Op de N57 Middelburg-Rotterdam staat tussen Port Zeelanden en Stellendam 7 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: We hebben al eerder een platform Facebook vandaag langs horen komen. Hey, Henry die springt eventjes op en die denkt van, hey, daar gaat iets fout. Je luistert naar Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben tot 7 uur bij je. En we zijn tot 7 uur zijn we hier in Arendonk te horen en te zien ook. Alle leuke vlaggen, terrasjes van een bekend biermerk, denk ik, hier uit de regio. Ik ben zelf geen bierliefhebber, maar Jos wel. En wie weet dat we hem dadelijk eens eventjes kunnen gaan interviewen over bier. Maar ja, hij heeft nu geen biertje. Ik zou zeggen, Jos, je moet er dadelijk maar eens eentje gaan proberen. De plaat, die had ik al gezegd, dat Vriendelijkmaker is. We gaan nu luisteren naar Modern Talking.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Win If You Want, Modern Talking. Ik ken nog iemand die er helemaal gek van was, van de ene plaats van Modern Talking naar de andere. En die leken zo vroeger, nou ja, ze lijken nog steeds allemaal op elkaar. En, nou ja, zo'n kleine uur geleden was Dolce Beringen hier ook in Aredonk aanwezig. En toen hebben we Lucky in plaats van vorig jaar gedraaid. En ook de single Break Your Heart. En Roger die zegt van nou, ik vind ze zo leuk. Ik wil graag die platen nog een keer horen. Roger, speciaal voor jou.

0: Er zijn flinke zonnige perioden, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking bij. Het blijft wel droog bij temperaturen van 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond is het helder met ook wisselende bewolking. Regen valt er niet en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Morgenochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: make you feel alright. The Feeler, Five hoorde je. Nou, ik moet zeggen van het is mij even ontschoten hoe die plaats ging, maar het was toch even leuk om hem weer eens een keer terug te horen. Over een uur ongeveer. Ik hou Roger altijd voor de gek wanneer de nieuwe flitsschijf komt. Maar dat gaat vandaag niet lukken. Want we zitten naast elkaar. En normaal zit hij dus gewoon, wat zal het zijn? 50, 60 kilometer uit elkaar. Door de lucht heen gezien met de auto. Dan doe je er nog iets langer over. Maar de nieuwe flitsschijf gaan we vandaag ook bekendmaken. En wat ik nu ook alvast bekend kan maken. Heb je vandaag niet de gelegenheid gehad om naar Arendonk te komen? We zijn 20 augustus. Zijn we in Zaltbommel en daar gaan we later nog wat meer bekendmaken op onze website. En de promos die zullen later vanavond ingestart worden.
1: Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 9 augustus. Op 9 augustus 1974 stapte Amerikaanse president Richard Nixon op vanwege het Watergate-schandaal. Hij is de eerste en tot nu toe enige president van de Verenigde Staten die vrijwillig aftreedt. Vicepresident Gerald Ford wordt diezelfde dag beëdigd als zijn opvolger. Op 9 augustus 1992 verovert het Amerikaanse basketbalteam tijdens de Olympische Spelen in Barcelona de gouden medaille. Met supersterren als Michael Jordan, Magic Johnson en Larry Bird wordt het Dream Team beschouwd als het beste basketbalteam ooit. Hun succes maakt de sport wereldwijd nog populairder. Op 9 augustus 2020 worden in Belarus presidentsverkiezingen gehouden. De overwinning van president Alexander Lukashenko wordt internationaal betwist en leidt tot maandenlange protesten. De gebeurtenissen halen wekenlang het wereldnieuws. En vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Gillian Anderson, Olympisch atleet Tyson Gay, actrice en zangeres Anna Kendrick en muziekproducent Tani. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Pieter Gabriel met Sledgehammer hier zo op Rivierenland Radio. Live vanuit de Arendonk. Ik zie Henry nog zitten. Roger die zit naast me. Jos, maar die is noodgedwongen, zit hier nog eens zo. Want die rijdt dadelijk gewoon weer netjes met mij mee terug. Jos en ik, zeg maar, die hebben in het verleden ook al diverse radioprogramma's gemaakt in België. Onder andere in Poppel hebben we samen gezeten. Ik heb ook nog eens in Arendonk bij Radio Eagle gezeten. Nou ja, bij Jos komt een biertje, maar we hadden eigenlijk een ander biertje besteld, maar dat gaat niet helemaal goed komen. Ja. Jos, die komt er even bij zitten. Goedemiddag, Jos.
1: Ja, goedemiddag, Rob.
0: Ja. Ja,
1: gezellig hier, lekker temperatuurtje.
0: Ja. En wat is het gevoel nu van jou, zeg maar, na zoveel jaren weer terug in België om radio te maken?
1: Ja, gewoon toch wel een soort jeugdsentiment ook, hè?
0: Ja. Ja. Ja, en alleen het grappige is dat nu de zenders gewoon in Nederland staan. Ja. Om in zo'n België te luisteren. En vroeger was het andersom. Nou ja. Goed, Roger die zit al te zwaaien. Dat betekent dat het tijd is voor de headlines.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg voor zijn verwarde en onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N57 Middelburg-Rotterdam staat tussen Port Zeelande en Goederede 4 kilometer file. De vertraging is iets meer dan 5 minuten.
6: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
7: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
2: De zomer komt uit je radio.
6: Dit is Rivierenland Radio.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
8: Dasha met Memo.
9: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it.

Je hoorde Dasha, de flitsschijf van deze week. Het is de laatste keer dat we de plaat draaiden als flitsschijf. Het nummer heet Memo. Nou, wat je alvast in je memo kunt gaan schrijven, is dat we 20 augustus zitten in de Zaltbommel. En dan kun je geen Vierenland Radio elke de hele dag zien tijdens de braderie die daar wordt gehouden. We zijn er van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Dus zeker de moeite waard. En ja, Henry die zei het net al, van als we dan s'avonds zitten, dan is het al een beetje donker. Nou Henry, dan kunnen we gaan dansen in het donker. En hij heeft al wat discoverlichtingen al meegenomen hier in de tent. Dus dan wordt het Dancing in the Dark. Bruce Springsteen. Okay.

Hier, my lover van La Bouche, hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. We zijn live in Arendonken bij Brug 6. Brug 6 is de zesde brug, zeg maar, want je hebt in Arendonkenbrug. Even kijken, hoe zit het nou? Brug 6, brug 5 en brug 4. En die andere bruggen, 3 tot en met 1, die zitten in andere steden en dorpjes hier zo in België. Nou ja, Arendonken ligt net over de grens en Rivierenland Radio is hier zo via 2 zenders te ontvangen. Via kanaal 5A vanuit Eindhoven en kanaal 8A vanuit Loon op Zand. Ja, Roger die zit in stemmen te knikken, dus dat zal wel goed zijn. De Lazy Song, daar gaan we nu naar luisteren. Bruno Mars. Yeah.

Let's go. Als je gisteren de Vliesende 50 hebt geluisterd, heb je kunnen horen dat de plaat nog steeds op de nummer 1 staat. En we hebben het natuurlijk over Shakira. Nou ja, Jos die vindt die plaat niet zo mooi, zeg maar. Dus dan, maar goed, die zit nu aan het bier, dus dan heeft hij het niet zozeer meer in de gaten. De programma's die na 7 uur worden uitgezonden, die worden gewoon weer vanuit de studio uitgezonden. Allereerst is dat Kees Veerman om 7 uur met Riverdance. Vervolgens Ad en Marcel Bouwman met de ANBTT. Ja, daar hebben ze een top 100 met de laatste delen dat ze bezig zijn. En vanavond tussen 10 en 12 uur hebben we Joep Gisjes met Sterrenwacht tot middernacht. En al die disjockeys die zitten allemaal binnen. Hier is Marco Bezzato. Open.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: difunto.
1: Het laatste uur dat we vanuit Aardonk uit zijn, zijn we begonnen hier zo. Je luistert naar Rivierenland Radio, normale Nederlands station, maar nu vanuit het Belgisch grondgebied. Aardonk, we zitten bij Brug 6. Hartstikke mooie locatie. Het is ook een heel mooi oud gebouw. En wat wordt daar nou weer neergezet? Nou, dan gaan we dadelijk eventjes aan Patrick vragen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We hebben zo voor je Beach Boys, maar eerst deze, heel toepasselijk, want nu we in België zitten, Isabella A. Smeek maar niet om mij.
2: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Ik blijf het nog steeds een hele leuke plaat vinden. Smeek maar niet om mij, Isabelle A. Heel jammer dat zij voorlopig eventjes zich teruggetrokken heeft. En ja, zomerse platen moeten natuurlijk ook kunnen, zeg maar. Zeker nu je in de buitenlucht een programma zit te maken. Wat denk je van deze van de Beach Boys? Kokomo.

0: Vanavond is het helder met ook wisselende bewolking. Regen valt er niet en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Morgenochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Nou, we zijn bezig met het laatste uurtje, Patrick. Want Patrick is aangeschoven, de uitbater, zeg maar, van Brug 6.
1: De patroon, zeggen ze hier ook wel in België.
0: De patroon, ja, inderdaad, ja. Ja, dus hoe is voor jou de dag een beetje verlopen?
1: Ik moet zeggen, heel goed. Er zijn redelijk wat klanten geweest. Ja. En ik heb ook begrepen dat er ook wat mensen speciaal voor Radio Rivierenland... Of Rivierenland Radio, ik moet het zo zeggen.
0: Ja.
1: Ook hier speciaal naartoe zijn gekomen. Dus dat is natuurlijk ook weer een plus voor jullie, ja. Uiteraard.
0: Ja. Ja, dus wat wij willen doen, zeg maar, want we zijn bezig met de laatste minuten. Nou ja, de laatste minuten, een half uur ongeveer, dan is het weer voorbij hier. Jou bedanken, zeg maar, voor de gastvrijheid. En hopelijk is het voor herhaling vatbaar.
1: Ja, zeker. Dus en ik hoop dat jullie dan ook zodanig luisterdichtheid hier hebben gekregen in de camper.
0: Ja.
1: Althans, en aan de Belgische kant. Dat er nog meer mensen uiteindelijk gaan afstemmen. En nog eens een keer bij een live uitzending. Is een kijkje komen nemen.
0: Ja, nou goed. Het was hartstikke gezellig. Een hartstikke mooi terras. Je kunt op de boten kijken. Ik heb wel de brug open horen gaan, zeg maar. Want er is, ja, mensen weten dat niet. Maar er gaat dan onderhand een alarmbel, zoals je in Nederland zou kennen, van de brandweerkazerne. Zo'n bel schikt hier zo. En dan gaat de brug open. Dus ik heb wel de brug open horen gaan, zeg maar. Ja. Maar geen boot voorbij.
1: Nee, dat zullen ongetwijfeld de plezierjachten zijn geweest. En die liggen wat lager, dus die zie je dan niet.
0: En jij staat wat hoger en jij ziet die jachten
1: wel. En ik zie ze uiteindelijk wel. De meeste schippers die zwaaien naar mij, omdat ze hier... met grote regelmaat voorbij komen.
0: Oh ja, en dan kunnen ze ook aanleggen hier zo?
1: Ja, ja, er zijn een aantal bolders waarbij ze uiteindelijk kunnen aanleggen. En dan, behalve de vrachtboten, komen er hier regelmatig ook jachtjes van mensen die hier in Turnhout nabij in de haven liggen.
0: Ja, en dan komen ze bij jou een bak koffie halen.
1: Nou,
0: nogmaals bedankt, Patrick.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: En wederzijds. En ik wil ook natuurlijk vanuit het Koffiehuis Brug 6 jullie bedanken voor jullie tijd en gelegenheid dat jullie uiteindelijk hier uiteindelijk live hebben een uitzending willen verzorgen.
0: Ja, daar hebben we met heel veel liefde en plezier gedaan.
1: Dankjewel.

0: American Girl hoorde je van Harry Styles. Nou, als ik naar de klok kijk en naar Roger kijk, zeg maar, die zegt al dat het tijd is voor de headlines. Dus daar gaan we zo naar luisteren. En als ik me niet vergis, wordt dat weer gedaan door Ewald.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland
3: Radio. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DHB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DHB Plus radio. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

Marjar van Rolf Sanchez. En dat is nou Flitschijf. Over Flitschijf gesproken. We gaan nog 2 of 3 plaatjes draaien. En dan maken we de nieuwe Flitschijf bekend. Maar eerst gaan we eventjes luisteren naar Atomic Kitten. Hartstikke leuke plaat. Hier is Hole Again. If you-

0: Rijnland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Freak van Chic. En in Chic, daar zit een Nel Rodgers. En dat komt dan heel erg goed uit. Want samen met Alex Baxter en Super Bambino is dat deze week gekozen tot Flitsschijf. Hier is de nieuwe Flitsschijf.
1: Dit is de Flitsschijf van deze week.
2: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en

Dat was je dan de flitsschijf van deze week. Of beter gezegd, de komende weken, de nieuwe flitsschijf. Je zult hem de komende week veelvuldig horen hier zo op Rivierenland Radio. Tot en met volgende week, zondag. En over flitsschijven gesproken. Hier is een oude flitsschijf, maar die staat al wekenlang, beter gezegd al maandenlang, in de flitsende 50. Teddy Swims, Mr. Know It All.

En dat was het. De uitzendingen in Arendonk gaan we nu stoppen. We bedanken iedereen voor het komen naar Arendonk. Ik bedank mijn co-host voor de hele dag qua techniek, Roger. Ik bedank Henry, Jos en Jacco. En al die andere mensen die vandaag gekomen zijn, zeg maar. En dit evenement tot een succes hebben gemaakt. En natuurlijk ook niet te vergeten Dolce Beringen, die voor ons even live kwam zingen. Straks, ik wens je heel veel plezier dadelijk met Kees Veerman en het programma Riverdance.

0: 20 augustus.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Bill Withers, deze Sunshine Mix geeft precies dat extra beetje zon waar je vandaag misschien nog een beetje op staat te wachten. Goedenavond, welkom bij River Dance op Rivierenland Radio. Een uur lang warmte, soul en disco met die herkenbare glitter uit de jaren 70 en 80. Muziek die vanzelf een glimlach op je gezicht zet en de dansvloer in je woonkamer opent. We begonnen rustig en warm, maar we bouwen het langzaam maar zeker op.

Philadelphia Discos Best met Evelyn Champagne King en Shame uit 1977. En Evelyn bracht de geluid dat nog steeds elke dansvloer wordt gemaakt. Dan nu de dames van First Choice. En dat is pure Philly Soul. En Dr. Love blijft medicijn voor de heupen.

Nou, zo te horen moeten we nieuwe exemplaren aanschaffen. Want hij sloeg een paar keer een heel klein beetje over deze Britse disco-klassieke die overal de boel in beweging kreeg met Use It Up en Wear It Out van Odyssey. Dan nu Europese disco met een knipoog. Licht, vrolijk, glitter en precies Riverdance.

is eigenlijk al een heel oud nummer, want het origineel Bad Me Shape Me komt van The Outsiders. En die namen het op voor hun allereerste opname in 1966, op het album In. En de bekendste versie werd later gemaakt door de American Breed en ook nog een keer door de Amen Corner. En in 1978 deed Gilla het lekker dunnetjes over met Bad Me Shape Me.

0: Ja, een Spaanse disco-pop die in Nederland opvallend populair werd. Luisa Fernandez en Lay Love on You. Een heerlijke afsluiter van dit eerste warme blok. En straks gaat Riverdance verder natuurlijk. En dan schuiven we door naar de jaren 80, waar de energie omhoog gaat. Tot straks.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

Nederlandse poppower met internationale uitstraling Centerfold bracht attitude en dansbaarheid. Laura Fitzi ging later solo en ze was daar ook toch wel redelijk bijzonder goed in, zeg maar. En wij gaan verder met lekkere muziek. Yarborough and People. Don't Stop the Music.

En dat was Yarbrough and People and Don't Stop the Music. Een titel die eigenlijk precies zegt wat we hier bij Rivierenland Radio doen. Gewoon lekker doorgaan, die vroege ethisch groove, dat warme funkgroundje. En het blijft een plaat die je vanzelf in beweging zet. En als we het dan toch hebben over beweging, dan schuiven we nu door naar een track die in de breakdance scene een echte klassieker werd. Britse electrofunk, geproduceerd door Arthur Baker. Strak, stuiterend en helemaal 1983. Hier is Freeze. And I owe you.

0: Italo disco op zijn best van Silver Pozzoli en Around My Dream uit 1984. Licht, vrolijk en een perfecte afsluiter van dit uur. En warmte, disco en ethische energie. Precies dat dansende gevoel waar Rivierenland Radio zo van houdt. Voor nu, blijf bewegen, blijf genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumlift.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster

0: besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd tweede in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd derde. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar één echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: gaat maar door, het gaat maar door. De zomer, top 100.
1: Hey, fijn dat je er weer bent.
0: Het was
1: wel eenzaam. Het was leuk dat je eventjes die tekst had gemaakt.
0: Daar was ik blij mee. Aangekondigd.
1: Ja, daar was ik heel blij mee.
0: Maar nu weer in volle
1: kracht. En we begonnen met John Paul Jong. Kwam hij niet uit Australië ook?
0: Oh, dat zou zo kunnen.
1: Ja, hij is helaas ook niet meer onder ons. Maar dit vond ik... ook Babe, You Left Me Standing in the Rain. Dat hij ook was ook leuk. Maar dit vond ik toch een leuke. Ja, zomers. Love is in the air, dus...
0: En die vers, volgens mij was het een hitje eind jaren 70. Maar in de midden jaren 80 weer... Ik weet het niet of het dat geval... In de Ben Riebland remix opnieuw de hitparade in.
1: Ja, zo. Moet. Luister, we hebben natuurlijk weer de nummer 1 uit 1976 en 1986. Die ik vorige week bijna vergeten hoor. Maar, nou, oké. Okay. Het is toch minder leuk. Alleen, moet ik je zeggen.
0: Vind ik een compliment. Dus, ja, het is wel gezellig.
1: Je zit eigenlijk toch wel een beetje tegen jezelf te lullen.
0: En ook als je het gewend bent. Wij doen dit programma samen. Ik heb het samen, samen met Janne, Club Vrijdag. En die is ook 4 weken op vakantie. Dus zit ik ook al 3 weken alleen. En dat de derde week zit ik ook een beetje van... Ja, ik zit nu voor mijn gevoel met ChatGPT te praten.
1: Oké, nou kom ik er toch weer bij zitten.
0: Ja, dat kunnen we ook doen.
1: Ja, toch? Doe gewoon een keer Club Vrijdag met z'n tweetje. Ja, dat is gezellig wel. En dan zit ik al te bedenken, wie kunnen we nog meer uitnodigen? Ja. Misschien die jongens van Coldplay?
0: Oh, ja, dat zou wel leuk zijn.
1: Frans, we hadden net John Paul Jong, want we gaan verder met die ANBTT Top 100 op 35. En dit is de zomerse 34, zoals ik al zei, Coldplay. An Adventures of a Lifetime.

0: dat is nou een van die platen.
1: Als ik die hoor, en hoe chagrijnig je ook bent, het maakt niet uit. Ik, ach, leven is wel leuk.
2: Ja, Coldplay.
1: Naar een boekje van Joep van Teck. Ken je dat? Nee.
2: Hij had allemaal kolompjes. Oh, echt waar?
1: Ik heb al die boekjes, ja. En een van die heet, het leven is wel leuk. Ieder seizoen lees ik ze wel een keer. Dus nou, voor de vijfde keer, ieder jaar moet ik er weer om lachen. Nou, dus dat houdt in dat het goed is. Net als deze plaat natuurlijk, van Coldplay.
2: Echt ook al gewoon weer meer dan 10 jaar oud inmiddels, dit nummer. Want ik had het echt van, die is al een paar jaar geleden. Nee hoor, 10 jaar zijn er alweer voorbij. Deze plaat van Coldplay Adventures of a Lifetime.
1: De volgende, ja, dat is ook wel een evergreen die zomers natuurlijk niet kan ontbreken. Het is een eigen leven gaan leiden, want iedereen rekent het uiteraard natuurlijk altijd aan George Harrison toe. Je hebt het over Here Comes the Sun. Maar het is gewoon gemaakt tijdens de Beatles. Van de LP, wat was het? Niet Rubber Soul, maar weet je niet.
2: Maakt niet uit.
1: Ik ben nu toevallig bezig met 66 Rubber Soul. Maar daar staat hij niet op.
2: Nee, volgens mij is het iets later.
1: Ja, nou ja, dat moeten we eigenlijk... Ja, dat is voorbereiding weer. Hè? Maar ja, goed, jij bent net terug van vakantie. Het productieteam zit nog steeds op de Canarische eilanden. 150 jaar, dus...
2: Abbey Road staat
1: nou,
2: het op.
1: Ja. Nou schiet het boven.
2: En zal ik daar even nutteloos leuke zij-info over geven?
1: Ja, natuurlijk.
2: Aankomend weekend, op zaterdag...
1: Treedt hij op in...
2: Toen is het zoveel miljard jaar geleden... dat de foto van de beroemde Abbey Road... die zo zaterdag
1: gemaakt is.
2: Maar dan 58 jaar terug.
1: Oh ja, want ik wou zeggen, als hij nog optreedt, is vrij uniek natuurlijk. Ja. Hoewel tegenwoordig met al die lichtshows en projecties...
2: 3D-animatie, het kan. Wat een liedje, zo mooi.

0: George Harrison en Here Comes the Sun. Ach. Maar toen deed hij het natuurlijk nog onder de mom van The Beatles.
1: Ja, en met een klein grappig detail bij de opname Paul McCartney en Ringo Starr. Want John Lennon was er niet bij. Die was aan het herstellen van auto-ongeluk. Dus die was die dag niet in de opname studio.
0: Nee, er is inderdaad een heel boek van de Beatles, waarop bijna elke dag wordt beschreven dat er wat gebeurd is. Ook studiosessies. En daar staat bijvoorbeeld in dat dit take 4 was. Ja. En dat George... Ach, helemaal ja.
1: Alles over de Beatles is denk ik alles op een papier gezet.
0: Ja, mooi hè.
1: Zelfs van die dag waren er 2 rollen wc-papier gebruikt en 1 broodje kaas.
0: Ja. Oh, we moeten wel even een jingeltje doen. Hè.
1: Ja, wat, want het is een zomertop, de zomertop 100.
2: Dit is de
1: ANBTT
2: Top
1: 100. Zomer.
0: Maar eigenlijk, omdat er nu een langzaam nummer wordt, had ik ontzettend op mijn zoon een mythe gekregen als je cursus hebt van jingle gebruik. Jammer dat ik die tape van Erik niet heb. Van, dit is een fill. En een fill gebruik je. Ik heb het hem wel eens gevraagd, maar hij zegt dat hij het kwijt is. Ja. Nou, daar geloof ik helemaal geen reet van.

0: Ik vind dat nog steeds indrukwekkend. Harry Styles, ook niet de eerste de beste tegenwoordig. It's a sign of the times.
1: Hij stond nog in Amsterdam recentelijk. Volgens mij voor 8-9 uitverkochte concerten, ja. Harry Styles. Een van de grote popsterren van dit moment, zou ik willen zeggen.
0: Zeker op nummertje 32 in de ANBTT Top 100 zomereditie.
1: En om duidelijk te maken dat bijna alle zomerse platen zijn natuurlijk lekker vrolijk op tempo, maar af en toe een prachtige zomers aandoende ballade, kunnen we het zo noemen? Pop power ballad. Ja? Zit er ook vast tussen.
0: Ja, dat klopt. En het is eigenlijk een cover van, hè? Bobby Goldsboro. En hoe heet het ding ook weer? Nou ja, dat hoor ik misschien wel als ik dit hoor. Oh ja, Summer the First Time.
1: Ah, we gaan naar de nummertjes 31. Ja, und es war Sommer.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
3: Hot, hot, hot on 2.
2: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
4: 100 heerlijke zomerhits,
2: vakantieklassiekers
4: en feel-good songs
2: om nog 1 keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
4: De Summer Night Top 100.
2: Vrijdag 28 augustus. Dus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

0: Summer Jam. Ik zit te denken...
1: Wat zei je?
0: Och, Summer Jam, zei ik. Maar, en ik zat te denken, dat was ook natuurlijk een beetje raar. Maar hoe het ook alweer zat, het was een fiesta, was het. De originele instrumentale track, die kwam, zoals ik mij herinner, van Nederlandse bodem. Volgens mij kwam dat uit die koker van die Robin Albers destijds.
1: Dat vond ik ook zo goed. Want dit heeft iets, die zomerse...
0: Ja, en die is een mix geworden van allerhande dingen. En ja, het echt wel een bijzondere... En ik denk een zomerklassieker van Nederlandse makelij, kunnen we dit wel noemen. En heel Europa trouwens doorgegaan.
2: Hallo daar, dit is de ANBT 300.
0: Hallo.
1: Oh, wat bescheiden, Bart. Nou ja.
0: Ik denk, Bart zit er gewoon door me heen.
1: Ja, nee. Heel bescheiden, dat zie je het hem. Toch?
0: Dus we hebben overigens nu we de top 30 ingaan. We hebben 30 gehad. Gaan we naar nummer 29. En in ons lijstje hebben we meerdere Marleys. We hebben Bob Marley al gehad. En we hebben hoger. Ik zit nu te denken, hoe heb ik dat bedacht? Nou ja, het zal. Ja. Later denk je.
1: Dit is een combi.
0: Dit kan. Heb je bijna alles heeft geloof ik 8 of 9 zonen. 3 zijn daar. Dus 1 arsenaal en kinderen.
1: Van 1 moeder of diverse?
0: Ja, diverse vrouwen. Ja, Rita, de beroemdste.
1: Maar dan ben ik weer gerust.
0: Ja, en Ziggy Marley was de meest succesvolle. En hij had zijn Melody Makers en scoorde diverse hits. En mijn favoriete daarvan, die heette Cosmic. De hele wereld bezongen op deze typische zomerse kosmische stijl.

0: Hebben ze dat van Sven en Dave? Hoe heet ze ook weer? De
1: DJ Sven.
0: Ja, dat
1: nou, ik denk dat Ziggy Marley het zelf bedacht heeft. Je hoorde met Cosmic.
0: Lijkt me niet.
1: En een prima plaatje uit de Marley-familie. We moeten snel door, want we hebben nog zoveel platen te gaan in onze Sober Top 100.
0: Als gaan we gewoon een uurtje door. Volgende week. Week daarop maakt het uit. Het is nog zomer tot eind oktober tegenwoordig.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja. Ik zie wel aankomen, want volgens mij, volgens de officiële planning, moeten wij aan het eind van dit programma op nummer 1 uitkomen. We gaan zo meteen naar nummer 28. Nee, lieve luisteraar.
0: Nee, dat gaan we niet in. Daarin is het allemaal lekker.
1: Dus ik denk dat we deze wel kunnen aangeven. Een weekje extra, sowieso gaat dit worden. Ja. Nummer 28 komt uit jouw koker. Adam Diamond heet de groene wand. Maar ja, we kennen hem als Duc Dumont.
0: Ja, ik zeg Duke. Ja, Duke Diamond. Maar ik zeg ook altijd Dumont. Maar dat komt omdat wij uit Nederland komen. Dus als je zo'n mond ziet staan, dan doe je dat gelijk op zijn Frans.
1: Misschien is het de Franse school. Maar hebben we daar informatie over waar deze mensen vandaan komen?
0: Nee, er zit me ook geen...
1: Daar heb je ook weer gelijk.
0: Hij heeft gewoon een lekkere plaat. En, ik ben er waarschijnlijk weer de enige in. Hoewel, ik heb hem wel toen destijds op verschillende stations gehoord. Er zijn wel een paar disjockeys die erkennen ook en die het goed kunnen inschatten dat dit echt een briljante plaat natuurlijk.
1: Dus in dit geval...
0: Gewoon, ik vind hem lekker en zomers. Dit is een van die platen ook, heb ik het net eerder gehad over in de uitzending. Als ik dat hoor, ik ben chagrijnig, dan denk ik... Ja, leven is wel leuk.
1: The Ocean Drive. Niks leukers dan dat.

0: Dumont nog steeds staat hier te spelen op festivals en al.
1: Ja, ik vind die ene zin zo, dance with the devil en dan toch vrolijke weg ermee. Ja, geweldig plaat. En de melodie vind ik heerlijk. Het zal ongetwijfeld, in de jaren 60 was dat heel veel, omdat de ouders klassiek draaiden, maar ik weet zeker. Er moet eens een programma. Ken je dat programmaatje van AI? Als je dit soort melodietjes hoort, dat zou ongetwijfeld wel ergens uit een klassiekje komen. Zonder dat Duke Dumont dat weet, hoor. Maar waarom ik dan altijd getriggerd ben op die denken van, ja, lekker melodietje, daar word ik vrolijk van.
0: Dat zou zomaar kunnen. Nou, als het niet bestaat, dan moeten wij dat ontwikkelen. Wij zijn superhandig met dat soort dingen. Toch? Niet?
1: Ja, dan zeker.
0: Bijna.
1: Alleen wanneer zullen we dat doen? Even kijken, aan. Nee, dat kan niet. Volgende week die. Of drie maanden.
0: Dit jaar.
1: Twee, drie, vijf jaar. Oké, dan heb ik even een gaatje.
0: We gaan even kijken hoe het gaat doen. Want we moeten eerst naar de nummer 1 uit 1986. Want we zijn in de zomer top 100. Maar buiten mededinging hebben wij. En natuurlijk gewoon wel. Hoe heet het? Bij ons de nummer 1 houden we aan. Want anders raken we in de war.
1: Oh ja, nu eventjes meteen tussendoor. Stel je voor, hè, we lopen uit natuurlijk. En dan hebben we ook weer in die twee uur dan tijd over. Als deze top 100 afgelopen. Zullen we dan de gemiste nummer 1 hits doen en zo? En de nieuwe en dat leuke?
0: Oh ja, dat is wel goed. Dat hebben we al gewoon. Want, we hebben een maand geen nieuwe plaat gemaakt. En ik kan je vertellen, want ik probeer ze wel een beetje bij te houden. Zijn er niet zoveel in de zomer. Maar er zijn er echt wel leuke, een paar leuke dingen uitgekomen. Dus wat dat betreft. Goed idee. Dat volgende week is deze week nummer 1 in 1986. In de ABTT was een sensatie, kwam er uit. Onder de supervisie van Bruce Springsteen kwam er een andere Bruce.
1: Hornsby.
0: Ja, correct.
1: Hij is er zo Hornsby.
0: Zo, oh, daar hebben jullie die grap toen gemaakt op de radio.
1: Jazeker.
0: Ach, maar die hoor ik voor het eerst. Ach. Of die heb ik toen gemist. Te jong, hè, te jong. Oh, nou, zo had ik hem nog niet bekeken. Maar inderdaad, Bruce Hornsby en zijn range. En een prachtig liedje over de staat van de wereld. Vele malen gecoverd. Later en gesampled. En gebruikt maar in de versie van Bruce Hornsby. Kunnen we het wel noemen? Een klassieker.
1: Zeker.
0: The Way It Is.

0: voor jou en mijn generatie. Een briljant plaatje van Bruce Springsteen. Voor een jongere generatie, die zijn nu gewend dat ergens Tupac hier tussendoor komt met de Changes.
1: Want er moet veel meer toem.
0: Waarvan ik altijd moet toegeven dat ik toen dacht, waarom? Maar daar weet je dat je 20 jaar verder bent en denkt van, eigenlijk was dat voor een hip-hopnummer destijds best aardig gedaan. Maar dat vond ik toen net uit wat niet. Ik was er nog niet klaar voor.
1: Nee, maar ik heb er recht op om op te zeiken. Weet je wel, ik denk altijd. Ja, mijn vader deed het ook altijd lawaai. Beatles en zo, hou op. Deals van Dixieland. Dat hoort ook zo. Maar ondanks al die nieuwe muziek die ik dan af en toe niet waardeer. Maar er zitten ook goede dingen tussen, snap je? Je herkent wel wat goed is, althans voor mezelf. En wat iemand maar staat wat te doen. Ik hou sowieso niet van hey yo brother en die tekstjes van mij. Maar ze worden wel overal ter wereld nummer 1 heb je niet meer. Maar een miljoen gestreamd en zo. Ja. Dan denk ik, nou ja,
0: dat gaat hard.
1: Leef je uit. Maar ik hoef het toch niet te streamen? Nou, dan is het toch goed.
0: Nee, dit is ook prima. Even nummer 1 in 1986 in de ABTT. Bruce Hornsby and the Range and the Way It Is. En nummer 1 in de MBTT.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier. Naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend. Tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DHB Plus radio. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: het tweede uur van de ANWTT Zomertop 100. En het is deel 4, maar er komt een deel 5. Want we zijn bij nummertje 26 aangelat.
1: Nou nee, we redden het niet.
0: Nee, dus volgende week komt er nog veel meer. We begonnen dit uurtje met Buster Poindexter. Wel bekend als David Johansen. En dat was de zanger van de punk gitaarband. Dat vind ik altijd grappig. De New York Dolls. En iedereen in de rockwereld was in totale paniek.
1: Waarom?
0: Bij deze plaat. Ja, dit is wat is dit? Hij vindt Latin, salsa, moomba. Vond hij gewoon leuk, hield hij van. Ja, nou, dus jullie moeten alles niet zo serieus nemen.
1: Joh. Nou, dat is toch leuk.
0: En dat is ook leuk. Helaas niet meer onder ons. Maar verschrikkelijk leuke plaat. En origineel was van Arrow.
1: Oh?
0: Ja.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Een Arrow, die kan je ook nog kennen van I Love Rock and Roll. Meer van dat soort plaatjes. Ja. Die hadden, andere mensen hadden altijd hits met hun nummers. Ook in dit geval.
1: Nou, dat is toch leuk.
0: Dus nog veel meer zomerse platen.
1: Want het is de Summer ANWTT. En de tips gaat nog steeds door trouwens op 192 Radio en de ANWTT. Met ondergetekende. Terug door het hele jaar. Tips.
0: Tikplaten. Maar nu alleen nog 1976 nummer 1 doen we. En verder de zomer top 100. Op 25. Heel erg nieuw. In elke kroeg, discotheek, overal, elk feestje. Kan je deze opzetten.
1: Echt? Gegaan.

0: Leuke plaat.
1: Ja, ja, een van de wereldhits. De hele wereld ging dit over. En het grappige is, de plaat gaat een beetje over drugs. Maar onze grote vriend Faruko, die hier lekker over drugs zingt, die heeft ergens 5 jaar geleden op het podium ongeveer deze plaat, zijn eigen plaat, verbrand. Echt? En is in de heren gegaan. Meen en aangekondigd. En hij zingt hem nooit meer.
0: Echt hoor?
1: Dus er komt ook niemand meer naar zijn optredens.

0: Casey.
1: Ja, ook zomers geluid natuurlijk op nummertje 24. Ik ken die filmpjes toch van de tv, weet je, want allemaal zo.

0: altijd vrolijkheid, hè?
1: Ze moesten erin. Al heb ik van jou altijd begrepen, de man zelf was niet ten alle tijde vrolijkheid, nee, maar de band
0: later,
1: wel.
0: Later. Was hij een keer bij het live concert bij Vrolijk. Heb ik een handje gegeven. Ik zei, hey Casey, een soort fan, weet je wel. Hij had die petje op, een beetje kaal. Hij liep meteen door. Een beetje zagger.
1: Druk.
0: Ah, jammer. Nee, die ontmoette ik hem met Demis Roussos. Waarom staat hij er niet in? Maar goed.
1: Oh, nou ja, we hebben nog.
0: De dag is nog niet op.
1: En
0: de
1: Summer Wine nog overwogen.
0: Ja, daarom. En we kunnen ook nog op een gegeven moment, ondanks dat we die zometeen bij de aanvulling weer de nieuwe draaien, kunnen we ook de gemiste kansen draaien.
1: Er zijn ook een stuk of 10 die het niet gered hebben. Nou, waar we het niet over de discussie over gevoerd hebben, omdat het te warm was, omdat het zomer is. Dus we hebben echt. We hebben nog wel 2 weken uitzending.
0: In ieder geval is dit de zomereditie.
2: De ANBTT.
3: De ANBTT is toch samengesteld door de luisteraars?
1: Nee hoor.
3: Alleen maar hun eigen smaak.
4: Zeker wel.
3: Maar dat is toch raar?
0: Tuurlijk is
4: het raar. Nou en of?
3: Wat een mafkeze.
0: Hé, hey, dankjewel, hè.
1: Dankjewel, Ellie. En met die reden, omdat het niet samengesteld is door luisteraars, anders was de volgende plaat echt nooit het nimmer erin gekomen.
0: Ja,
1: denk je?
0: Ja. Nee. Nee, want dan schaak je ons buurlanden België uit Vlamingen. We hadden de Vrolijke Drive-In Show. En op een gegeven moment kwamen dus die Belgische vragen, die zeiden van, die kwamen naar je toe. Je moet de kusjesdans draaien. De kusjesdans.
1: Ja.
0: Wat is dat? En dan zeiden ze, wat? Wat is dat dan? Ja, maar ken je dat niet? Geen idee. Nou, dat bleek dus Superfunk discotheek te zijn met Superfunky La Bamba.
1: En het grappige is om dit verhaal af te maken, is dat forward 10 jaar later, toen kwam een klein MBTT'tje, nou ja, een 17-jarig MBTT'tje in Spanje, ja, in een discotheek. Ja, en daar draaide ze de Superfunky La Bamba, waarom iedereen in een grote kring ging staan. En de meisjes, de jongens uit de kring moesten kussen. En bij de rest van de week maar om 1 plaat vroegen. En dat was super.

0: En hierna gaat hij nog 10 minuten door. Want eigenlijk is het een 12 inch. En er is ooit een single knipper gemaakt.
1: Ja, aan de B-kant en op de achterkant gaat hij verder. Maar het leuke is inderdaad dat deze plaat ken ik alleen via België. Want als wij de drive-in show hadden, dat vertelde ik dit weer, maar kusjesdans. Hé, wat? Kusjesdans. Nee. En op een gegeven moment bleek dit, maar ze gaan in een grote cirkel.
0: Ja.
1: En daaruit komen dan twee mensen, hoe dat werd weer aangewezen, die gaan een kusje doen in het midden en dan weer terug. En het liefst hadden ze dat je die plaat 2 of 3 keer draaide.
0: Ja, die ging 2 keer op een erkende plaat uit Spanje. Nu hebben we het over eind jaren 80. En daar werd die 2, 3 keer op een avond gedraaid. In zijn geheel. 14 minuten duurt volgens mij de 12 inch. En daar werd een grote kring gecreëerd. En daar stond niet 2 mensen. Maar, en andere mensen liepen in het midden. En je kuste iemand uit de kring. En die moesten hem in het midden draaien.
1: Oh, lekker.
0: Alleen aan het eind van de avond liep dit natuurlijk totaal uit de klauwen. En dan met een klein kusje. Nou ja, dat. Denk je ineens van. Waarvoor heb ik iemand tong in mijn mond? Ja. Om even ordinair te zeggen. Maar ja, als je een jaar of 18 bent, denk je. Oh, gezellig.
1: Ja, nee, maar het is begonnen in België.
0: Ja. En in Spanje is dat heel lang doorgegaan.
1: De eerste keer dat ik dat zag met de vrolijke drijf. Ik denk, wat gebeurt hier? Geweldig. Zo netjes in een kring. En de trein, ach. Those memories.
0: En dan ga ik gewoon echt het flauwe bruggetje maken. Want naar deze kusjesdans was ik een jaar later opnieuw in Spanje. Want ik denk, ja, dat is wel gezellig. Alleen toen kwam ik op Ibiza. Daar ging het iets anders aan toe. En toen eindigde ik in een openluchtclub. Die heette Amnesia. En er zat geen dak en het ging regenen. Maar die stond vol met mensen. 1 groot feest en alles. Het was super bijzonder. Flesje water kostte toen al 10 gulden. Maar dat even terzijde. En dan draaiden ze de volgende plaat. En die heette The Real Wild House. En die hele discotheek, waar ik denk 2000 man, helemaal wild. Voor The Real Wild House.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transport. Trucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio Headlines.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Ja, Dario G. Ja, superleuk.
1: Het
0: ja.
1: is met een accordeon en doedelzakken. Ja, verzin het maar.
0: Alles is bij elkaar gehaald. En ik vind het leuk, je hebt die variatie aan. De typische zomermuziek klinkt zo en is metaal.
1: Het doet me wel denken aan die Paradas des Tetas.
0: Oh, ja. Ik snap wel. Ja, maar dit is meer een fluitje. Dat hebben ze hier dan vervangen door een ander vleugje. Maar het zijn allemaal van die zomerse popliedjes.
1: Ah.
0: Ja, en daar vind ik dit er ook toch een van. Zomers wordt het niet. Werd ze wel verweten hoor, van Jezus inkoppen op reggae en het succes ervan. En een popliedje maken.
1: Tensie. En dat.

0: I like it. The Red Look Holiday.
1: Week op nummer 1. En ik kan me herinneren, maar ik was nog heel jong. Dat clipje had een bepaalde... was fascinerend op een of andere manier. Ja. Nu, als ik het nu zie, denk ik... Omdat het is super suf. Maar
0: komt die grote donkere man, die komt ineens heel in beeld, heel dreigend.
1: Ja, en een prachtige donkere mevrouw. Maar dat zag je toen. En ik denk dat je dat toen niet veel zag. En dat maakte, ja, ik weet niet, indruk.
0: En het was sowieso een fantastische groep natuurlijk, Tensie. Alleen we hebben een live-opname gemaakt bij Veronica Televisie toen. Ja, weet je, heb ik al eens verteld. Ze spraken niet meer met elkaar, hè?
1: Oh, nog steeds niet, volgens mij.
0: Nee, hoe heet ze ook weer? Oh ja, Graham Goldman, zo heette die. En Eric Stewart. En die stonden daar bij een opname van Veronica TV. En die wilden niet met elkaar praten. Dus dat moest via de floormanager. Dacht ik toen dat het was Rob de Boer. En dus vroeg Eric Stewart van... please will you tell me to Mr. Graham... En ze stonden bijna naast elkaar, zo wat, hè, op de bühne.
1: Dus alle communicatie ging via iemand anders. Oh. Terwijl ze echt bij een meter afstand waren. Ach, god, echt, wat een narigheid is dat. Er zijn hier trouwens vrij veel verhalen over. Ik ken dit ook van de reunietour van de police. Dat die andere vliegtuigen, andere hotels, nee, allemaal dit soort ellende.
0: Ja, maar ze zitten natuurlijk gedurende hun succesperiode constant op elkaars lip. En dan denk ik, maar ja, dat zijn man en vrouw ook in een huwelijk en zo, weet je wel. En dan denk ik, kan je nou niet eens met een bandlid?
1: Ja, ik denk dat het is een ego-dingetje.
0: Kun je niet eens met een bandlid? Gewoon, hou op.
1: Ja, en dat vind ik dan op zich wel schattig. Want bij de volgende plaat was dit nooit een geval. Is het altijd gebleven. We gaan ook naar nummer 19 in onze zomerlijstje. Een typische zomer-Mabler plaat. Altijd vrienden gebleven totdat Olivia Newton-John in dit geval overleed. John Travolta, Olivia Newton-John. En er zijn nog filmpjes te vinden. Echt een jaar voordat Olivia Newton-John overleed, stond ze ergens een liedje te zingen. En dan kwam John Travolta toch af en toe met zijn kuifje, in zijn leren jekken, als surprise act. Dat deed hij heel vaak. Ja, hij was een groot acteur, kwam hier voorop. Ja. En wist iedereen, oh ja, hij kan niet zingen. Maar dat maakte helemaal niets uit.
0: Dat was een hele warme man.
1: Voor het hele verhaal en voor het hele liedje.
0: Is toch lief?
1: Want dan zongen ze natuurlijk dit.
0: Yo.
1: Want de zomer was begonnen. Met de Summer Nights.

0: en de Summer Nights. Ja, wat een sensatie. 1978.
1: Mooi, hè?
0: Gaan we naar
1: 19... Ja, ja, ik heb mij nooit zoveel gedaan, dit.
0: Nee, of we praten om nog steeds achter gestaan voordat we het vergeten. 1976, de nummer 1 moeten we ook doen. Zometeen de ABTT, eerst de MBTT. Volgens mij stond hij in de ABTT ook op 1, maar dan een maand of 3, 4 geleden. Daarvoor laten we hem even...
1: Rustig aan, rustig.
0: Door iemand aankondigen.
2: Dit is de tipparade.
3: 27, nieuw in de tipparade. Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: Dropout was dat. En dit was nummer 1 in de MBTT. Brian Ferry.

0: 22 dus in de tipperade nieuw binnengekomen. Brian Ferry's Let's Stick Together.
1: Dankjewel, Rob Hout. Ja, er waren altijd een cassetteservice. Hè. Veronica was natuurlijk niet meer in de lucht op dat moment. En die maakte cassettes voor iedereen die dat wilde. Kon je afnemen en dan bestelde. En dan kreeg je cassettes toegestuurd. En dan kon je je zaak afspelen. En dan had je toch nog een beetje Veronica naar.
2: Ja, en dan hoorde je gewoon de tipparade. En waarschijnlijk gok ook, je had ook een top 40 concerten. En dan werden ze afgeteld.
1: Ja, het was allemaal gecombineerd. Dus op een gegeven moment, ik heb ook...
2: Hoeveel van die cassettes heb je nog? Dat zit ik me nu ineens af te vragen. Een paar of best veel?
1: Veel.
2: Oh, okay.
1: Maar als je me nu gaat vragen waar...
2: Nee,
1: nee, maar gelukkig zijn er meer mensen die die cassettes hebben bewaard en gedigitaliseerd. En daar maak ik gebruik van. Hartelijk dank daar nog voor. Ik heb ze ook wel, maar van later. In die eerste periode dan... Ja, ik was druk met andere dingen, denk ik.
2: Ja, want je moest natuurlijk ook een ABTT-nummer 1 uitkiezen. Dat was inderdaad belangrijk.
1: Moesten we over vergaderen in de kroeg.
2: God.
1: En dat kon wel eens uitlopen.
2: Ja, het duurde wel eens langer. Maar er is er één gekomen in 1976. Ik vind hem bijzonder. Hij wordt aangekondigd nog bijzonderder.
1: Ja, wat dacht je dan? Felix Meurders, en die had een hekel aan Veronica. Geweldig.
2: Nou, die gaat hem nu spectaculair dan aankondigen op Safara's, gok ik. Wow, ik ben nu benieuwd.
3: En de nummer 1 voor de derde week op de eerste plaats, ABBA met de Dancing Queen.
2: Oh.
3: Tot volgende week tussen 4 en 6 voor de nationale hitparade.

0: The Dancing Queen. ABBA. Ik kan me zo voorstellen dat je iedereen zit destijds en deze plaat komt uit en je ziet met z'n allen te luisteren en denkt, god almachtig, ja, als dit geen hit meer wordt, dan hou ik ermee op vandaag.
1: En dan denk ik, en dan kan je alle vooroordelen over ABBA, maar dan hoor je deze plaat en dan denk je, dit is gewoon popmuziek. Helemaal top.
0: Ja, precies zoals het bedoeld is. En zo is ook de ANBTT Zomertop 100. We hebben 76 gehad. We zitten al in de tijd dat we het gewoon afscheid moeten nemen van jullie. En nou, dat we het goede nieuws hebben.
1: Nu al.
0: Dat we bij nummer 16 aangekomen zijn, ongeveer. En dat we dus volgende week gewoon nog een totaal ongeplande extra aflevering hebben van onze top 100. Want we hebben 16 nummers over. Dat is best knap.
1: Toch?
0: Ik vind dat best knap. Ja, dus volgende week krijg je de nummer 1. Dus we gaan gewoon een week door. Had je iets anders verwacht van de ANBTT? Nee. Bedankt voor het luisteren. De allerlaatste is 17 in de lijst. En die is van Klankcarousel. En de Zonnentaans.
1: Ah, ja, vind ik wel goed.
0: Ja, gewoon voetjes van de vloer. Geniet van je weekend.
1: Voetjes bij elkaar.
0: Houd ze bij elkaar.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische

0: basis waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Een gedicht van Marja voor Paul. De titel: De Liefde. Op vakantie kwam ik je tegen. Ik was stil en verlegen. Toen ik je zag, wist ik niks te zeggen. Je was degene die ik wou leren kennen. En ja hoor, ik leerde je kennen. Je was mijn alles. En tussen ons bloeide iets. Een ware liefde. Voor eeuwig.

Gedicht van Leo voor Karin. We horen bij elkaar. Ik was in mijn leven geen held. Maar ik kan jou dit gedicht voorspellen en dat is wat telt. De dingen die fout zijn gegaan trokken ons verder weg dan de maan. Verdrietig kijkend keek je door de raam. Ik was er niet en stilletjes luisterde je mijn naam. De zon die scheen in ons hart, maar nu zijn we apart. Het is moeilijk zonder jou te leven, wetend dat jij diegene bent waar ik mijn leven mee wil delen. Er is veel schade aangericht en de glazen bol is stuk. Ik droom elke dag van een beetje geluk. Dat er iets mag komen wat ons leven doet dromen. Want ik wil een leven met jou om te dromen. Een droom om met jou te leven, want alles wat ik maar heb, zal ik je geven. Een hart heb je al gestolen toen ik je voor het eerst zag. Ik denk nog vaak aan die bijzondere dag. Want ik lag wakker de hele nacht en dacht, deze vrouw die blijft mij trouw. Al heb ik geen werk en geen geld, ze is de enige vrouw wat in mijn leven telt. Ik ga jou op handen dragen en zonder dat je iets hoeft te vragen, geef ik jou mijn liefde. Alle dagen.

0: met Snap.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
9: Alle

Dit gedicht is van Inge, speciaal voor Johan. Titel: Samen op de bank. Ik zit op de bank niet alleen. Ik zit met jou op de bank. We waren stil en we keken naar elkaar. Geen woord zeiden we tegen elkaar. Ik keek diep in je ogen, de hele dag lang met je hand in mijn hand. Mijn gevoelens kon ik niet verstoppen achter onze band. Het werd donker, het werd nacht. We zaten nog op de bank. Het licht dat op ons scheen, deed mijn ogen even dicht. En opeens voelde ik jouw handdruk niet meer in mijn hand. Opeens werd ik wakker, zag dat jij verdwenen was.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Gedicht van Tino voor Deborah. Met de titel Voor jou een roos. Voor jou een roos en bonbons in een doos. Roos staat voor liefde en geluk. Dus is een roos die ik voor jou pluk. De doorns doen mij geen pijn, want alles wat ik wil is bij jou zijn. Een roos geeft veel kleur en het is de liefde die ik bespeur. Rozen in alle kleuren, rood, roze, paars en blauw. Ik weet het zeker, hou van jou.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Orbán

0: troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Voor gedichten stuur ze naar e-mail lessenpost@rivierenlandradio.nl. Eerste gedicht heet Dochters. Het is van Tony voor Peter. Ik weet dat niets voor altijd kan zijn in het leven. Alles een keer in het leven verdwijnt. In mijn gevoel wil ik terug naar jullie. Maar jullie hebben mij gedumpt als een stuk oud vuil. Ik kan alleen maar vooruit, anders beëindig ik het heden en dan zijn jullie het niet waard. Mijn brandende vraag aan jullie is: hoe kunnen jullie hiermee leven? Ook verdwijnt eens in jullie leven iets wat jullie dierbaar is. Voel dan mijn pijn.

Een gedicht van Adrie voor Vanessa. Titel: Wees sterk. Soms heb je van die dagen dat je denkt: waarom ben ik hier? Waar ben ik mee bezig? Ik wil liever weg van deze wereld vol ellende. Maar dan komt er iemand naar je toe die zegt: wie zwak is, pleegt zelfmoord en laat zijn dierbaren achter. En wie sterk is, gaat de strijd aan. En ook al zullen uren dagen lijken en dagen weken lijken, uiteindelijk weet je waarvoor je het hebt gedaan.

Een gedicht van John voor Anja. De titel: Een traan en een lach. Alles om je heen zie je niet meer staan. Onze lach overheerste de huidige sfeer. De tranen van plezier lieten we gaan. En in mijn gedachten doe ik het zo weer. Even leuk, ongedwongen, vol passie en plezier. Lachen om een simpel dingetje wat een ander niet ziet. Elkaar zien lachen en genieten van elkaar aanwezigheid. Een traan, een lach en een glinster die je dan in haar ogen ziet. Wetende dat dit hemelsmooi is, wat je niet overkomt elke dag. Onschuldig en spontaan van elkaar genieten. Een gemeende, gevoelige, lieve traan van een mooie lach.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Gedicht van Vera voor Hans. Met de titel Betrouwen. Ik moet jou vertrouwen en er is geen reden waarom niet. Waarom ben ik toch zo achterdochtig? Het doet zoveel verdriet. Het verleden, nu toch weer dat ik najaag in de dingen die er niet zijn. Ik meen het niet, maar ik weet het doet pijn. Sorry voor het leed dat ik veroorzaak. Het spijt me uit het diepste van mijn hart. Ik moet het zien te vergeten. Leef nu met jou, de allerliefste. Vertrouwen voor 100% en dan nog veel meer. Want dat is wat jij verdient. En ik weet

Een gedicht van Frans Fordini met de titel Gebonden. Ik steek mijn hand in het vuur voor jou, ook al klopt mijn hart dan o zo gauw. Haat kan ons niet wreken, ook al willen mensen ons breken. Onze harten zijn samengebonden en door de liefde tot een één verslonden. Samen staan we sterk, door dik en dun kunnen we elkaar steunen. En jij mag altijd op mijn schouders leunen. Ik hou wel van gedichten schrijven, maar mijn boek daarvan zal altijd nog even dicht blijven. Misschien kan jij de sleutel vinden om onze twee harten samen te binden. Ook al doet het pijn, liefde gaat samen met maneschijn.

Stuur uw gedichten naar e-mail flessenpost@rivierenlandradio.nl. Gedicht van Joep Vosjan. Het heet Gegaan met vleugels in de wind. Gegaan met vleugels in de wind op donkere kasseien. Kleurrijk als het zomerkind dat zich met de herfst gaat vleien. Dikwijls kommer en veel leed liet mijn tranen dwarrelen in de wind. Pijn in me die ik nooit vergeet. Was jij mijn liefste vriend? Een jaar deed een stapje terug. Gaf het nieuwe weer de kans. Het ging vliegensvlug als een elfendans. Het spraak niet over geluk, maar over zachte dromen. Zij braken alles stuk. Weggevlogen, niet tot stand gekomen. Hartelijk dank, luisteraars, om weer te mogen luisteren. Het programma te mogen horen. Sterrenwacht, tot middernacht en tot volgende week.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste

0: spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Barlanassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg legt onder